0: Carol is a song. En ja, ik was hem bijna al vergeten, joh. Maar ik heb hem weer lange tijd gehoord, deze. Dankzij onze Jerry J, Steven.
1: Nou, Phil Collins heeft gewoon de volgende dimensie gebracht in een zingende drummer. Die bestonden altijd al, hè. Vergeet niet, Stevie Wonder zijn eerste instrument was drums. Toen kreeg je de Eagles, Don Henley van Hotel California. Zo, dan zingt de drummer Eagles. Phil Collins was ooit gewoon de drummer van Genesis. Peter Gabriel, ook een topper hoor, was de voorzanger. En toen Peter Gabriel de groep verliet, schoof Phil Collins naar voren als voorzanger. En dan is er 1, 2, 3 albums. Dit is volgens mij album nummer 3 met Phil Collins als leadzanger. En je gaat niet meer geloven, nog geen half jaar na dat liedje wat je net hebt gehoord, dat album met Genesis uit 83, breekt Phil Collins wereldwijd door met een song die we nooit meer van ons leven zullen vergeten. Uit de film Against All Odds. Ongelooflijk mooi dat lied. Hè? Take a look at me now. Dat is zo'n mooie stem. Maar die stem is ook het talent achter de drumkit. Phil Collins heeft de 80's gedomineerd, dat zijn wij. De prijzen liegen er ook niet om. Zijn album No Jacket Required van One More Night en zijn studio en Billy Don't Lose My Number heeft Grammy's gewonnen. Die man heeft met Sting ook liedjes gemaakt met Bill, hoe die man? Crosby, Stills, Nash & Young, toch? Later van Another Day in Paradise en zo. Dus Phil Collins was gewoon een presence vanaf de 80's begonnen met In The Air Tonight tot het einde. En zijn plek in de Hall of Fame is wel verdiend. Zijn gezondheid is niet de beste, dat zijn we, laten we eerlijk over zijn. Maar ik hoop dat hij dat moment kan meemaken op komende november, wanneer ook Phil Collins als solo-ster wordt opgenomen in die grote Hall of Fame, waarin trouwens alle mooie liedjes die we hebben gehoord in schitteren, hè? De vertolkers tenminste. Dus het is cultuur, internationale cultuur, maar onze geschiedenis zit ook erin. En jongen, Phil Collins, al die Genesis hits, ook No Jacket Required, en daar mogen we als Caribbean ook wel proud en pride in nemen. Die albums zijn gemaakt op Montserrat of op Nassau, de Bahama's. Weet je, voor Engelsen was een studiosessie van een paar maanden in een zonnig tropisch paradijs als de Bahama's of Montserrat het einde. En je zal niet willen geloven, hè? We kunnen niet stoppen met het noemen van zelf Iron Maiden. Hè? Ik wist het nooit. 3, 4, 5 van hun albums waarnaar ik heb geluisterd toen in de 80's, zijn allemaal opgenomen in de... Die studio in de Bahama's, Nassau, shit, ik kan niet op die naam vallen. Maar goed, dat is van Chris Blackwell, dat is de man van Bob Marley. Compass Point, ook de Thompson Twins, een heleboel mannen. Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Veel mensen weten het niet, maar veel wereldhits zijn hier in de Sonic Caribbean opgenomen. En daarom doet Phil Collins me toch wel wat extra emotie, want die man heeft ons leven toch mooi gekleurd. We mogen even tribute brengen aan een man toch, die heel hard heeft gewerkt hoor.
0: Jawel, Phil Collins en dat was enorm veel. En je hebt dus wat meer te weten gekomen van deze legendarische Phil Collins. En dat van onze lopende encyclopedie, Stephen.

0: Oké. Stefan, wat gaan we doen? Want er gaat iets leuks gebeuren aanstaande zaterdag. En ik zie je hier zitten met een belangrijke persoon. Dus we gaan even praten erover, hè, over zaterdag aanstaande.
1: Nog helemaal. En kijk hoe verdraagzaam muziek is. Hè. Want kijk de klas van 2026. Jongen, ik krijg de goosebumps ervan, want je kent bijna iedereen. Het zijn net als je vrienden of je broers bijna, toch? De artiesten die de cultuur maken. En ja, Iron Maiden, na 20 keer genomineerd te zijn volgens mij, zijn eindelijk in de Hall of Fame, hè. Terwijl ze Metallica hebben geïnspireerd, dat vind ik ook cool. Maar Metallica is al in de Hall of Fame, maar Iron Maiden nog niet. En die band komt dit jaar, we hebben hun naam net genoemd toch, Bobby? Komt dit jaar in de Hall of Fame. En de volgende man heeft alles met Iron Maiden te maken. Ik ben ook benieuwd, weet je wie de andere, hoe noem je het? De nieuwelingen zijn in de Hall of Fame. Nieuwe namen die gewoon voor altijd in de Hall of Fame gaan zijn. Sade komt dit jaar erbij. Joy Division / jongen, New Order, die mannen van Blue Monday en dat soort liedjes. New Wave pioniers, hè. Eindelijk een plek voor hun. Om je idee

0: Dan geven Super Trump was er nog niet in. Kiss werd boos omdat ze niet erin waren. Ze zijn vorig jaar of twee jaar geleden erin gelaten. En als Rolling Up That Hill van Kate Bush niet opnieuw een hit was geworden, was ze nog niet in de Hall of Fame. Was al 20 jaar genomineerd, maar nooit een plek. Toen werd het gebruikt in een tv-serie van tieners. Een verhaal dat zich afspeelt in de 80s. En Rolling Up That Hill, vraag hem. Suriname zit dat op zich apart. En we hebben heel veel schuld hoor bij de DJ's voor ons. De DJ's die ons radio hebben leren maken bij Arpi en zo. Want ja, de mainstream hits, de Surinaamse hits, de zoekhits, de dit hits. We hadden de hele wereld in onze hand, hè. En je had altijd wel die vreemde muziekkant. Alan Parsons Project, Supertramp, Kate Bush. Je kent die liedjes toch? Soms was er plotseling een country lied nummer 1 in Suriname. Maar een sexy country lied als van... I will be loving you. Dat mooie liedje van die bandman uit Amerika. I'll still be loving you, toch? Plotseling is een country song nummer 1 in Suriname. Dat eigenlijk zien hoe flexibel we zijn. En daarom vieren we muziek hier in Wambong. Heavy metal. We praten met meneer Verjee. Je bent weer wat van plan.
1: Ja, goedenavond iedereen. Komende zaterdag hier bij Wambong hebben we dus een evenement. En dat doen we dus samen met Robert natuurlijk hier van Wambong, die ons altijd zo'n platform biedt voor opkomende artiesten en opkomende alternatieve artiesten. Het event heet A Vicious Circle. Dat gaat dus gewoon over het vicieuze cirkel van alternatieve en opkomende artiesten die iedere keer wat proberen te doen. En de scene natuurlijk levend proberen te houden. We hebben een hoop bands die gaan spelen. We hebben Flower Cherubine, dat is een opkomende post-punk band. Redcore, die zijn dus een iets zwaarere metal, slam metal band. We hebben Manor Boy. Manor Boy is zo een Soundcloud rapper. Die met hem zijn we een maand geleden naar Nederland gevlogen. Hij heeft een festival in Enschede gespeeld. En dit is als het ware zijn return show. We hebben Scarecrow Gang. Scarecrow Gang is zo een trap metal-achtige groep. En we hebben mijn band, Luguber, zijn een beetje hardcore punk. Dus het wordt gewoon een heel toffe avond.
0: Ik kan niet wachten om die line-up mee te maken. Je mag nu gewoon in heavy metal taal Suriname verwelkomen voor die avond. We spreken Rogero Verjee live in Wambong. Ik heb deze mannen al... Chavero Verjee, sorry hoor. Ik maak je plotseling tot een Mexicaan, hè. Nee, maar je bent diehard Surinamer en je houdt hier een charme in leven. Je doet een ongelofelijke job, moet ik zeggen. Ik heb je al meegemaakt hier live. Ongelooflijk mooi. Kijk, hier zit je grootste fan. Het heeft een beetje met het Nikeri-sentiment te maken, maar Nikeri zet Suriname internationaal op de map met heavy metal. Heavy metal is kunst, heavy metal is cultuur. Leg het uit aan iedereen die het wil weten.
1: Dus eerlijk zijn we niet van de heavy metal kant, we zijn meer punk. We zijn meer punk en een beetje hardcore. We hebben wel metal elementen ertussen. Maar wat dit event super speciaal maakt is dat alle genres zo een beetje de kans krijgen die alternatief zijn. Dus ja man, dat is het. Komende zaterdag bij Wambong tegen 8 uur. Wees erbij.
0: Jongens, God vergeef me hoor dat ik Rogero heb gezegd.
2: Kijk, eigenlijk is dus dat ding wat er gaat gebeuren zaterdag, is eigenlijk een dubbele event, hè. Dubbele in de zin van de cultuur en de muziek en de punk en de punky reggae party en dat soort dingen, weet je. En dat is de actualiteit van onszelf, van onze jongeren nu zelf. Dus we kunnen een heleboel muziekgenres willen bespreken. Maar wat Chavero aan het ontwikkelen is, is gewoon een eye-opener. Het is niet AI, het is kunst.
0: Een movement.
2: Het is een movement en ik ga je zeggen, er zijn nu al 3000 mensen die dat ding volgen. En het is een vicious circle. En de jongeren begrijpen dat. En het is eigenlijk een untapped audience die hier gaat komen zaterdag. En dat is eigenlijk wat we doen. We geven zij die dus in een hoek zitten te gamen thuis, in een kamer, ergens is te gamen op een computer. Die wordt niet gekend. Zij gaan hier ook kunnen gamen. Maar zij hebben ook hun belief in cultuur en wat er met de Surinaamse punk gebeurt. En meteen je big up voor Javero hoor. Ik vind het geweldig dat je dat doet. Want niemand eigenlijk durft eigenlijk te zeggen van dit is onze huidige cultuur. Ja, you know, niet eens de Kaseko kan ons bijbenen. Wat wil jullie jongeren aan het ontwikkelen zijn. Want de Kaseko speelt ook gewoon oude ritmes. Maar jullie maken nieuwe dingen en dat vind ik geweldig. Big up, Javero.
0: Nou, wat een statement vandaag van onze Hofmeister. En je ziet dat die man is ook een kunstminnaar. Ik mag het even plain en openlijk zeggen vanavond. Want het gaat om de kunst. Wat je doet is geweldig. Ik zei het al, ik heb een kick van jullie hier meegemaakt. En Suriname, je bent uniek hoor. Ik zie een Rasta head bangen. En het volgende moment is de Rasta. Een drummer die gewoon 150 beats per minute kan slaan. Een Surinamer. En met pride nog een keer hoor. Dan kijk ik weer naar Ole. Ik ga jullie ook het woord geven hoor. Want Raoul is de grootste luguber fan in de Teen Crew. Ik had je een beetje verteld over Iron Maiden. Maar laten we doorgaan. Sade is in de Hall of Fame. Luther Vandross. Ik denk direct aan Brian Bailout. De Wu-Tang Clan. Dat is een hele goede Raoul. Want het is hip-hop en rommelig vond ik ze. Toen ik ze voor het eerst mag zien. Gratis in Rotterdam Zuiderpark. Ik was een man van 24. Toen heb ik Wu-Tang Clan gezien. En later. Trouwens, als je me betrapt, weet je, ik hou persoonlijk veel van het lied van de Method Man en Mary J. Blige. Hè? Johnny man is de eerste man met grills. Van, hey, als die man lacht, zie je alleen maar goud. En dat was de Method Man, hè? En hij heeft een mooie stem. Een mooie stem, toch?
3: Ja, hij is tegenwoordig ook een goede acteur. En hij heeft recentelijk ook gespeeld in een film met Kelly Rowland. Dus dat was ook een succesvol verhaal. En je hebt verder ook nog Joy Division en New Order. En voor dit jaar hebben Lauryn Hill, Pink, Shakira en Mariah Carey. Ja, ze hebben helaas weinig stemmen kunnen vergaren. Ja, om genomineerd te worden. Maar hopelijk zijn ze wel onderweg om te belanden in de Hall of Fame. Want dat verdient Lauryn Hill zeker wel. Mariah Carey ook. Dus ja, het is volgend jaar even afwachten.
0: Je praat over Lauryn Hill en Mariah Carey. Bobby, boy. Mariah Carey, het wordt een beetje tijd, hè?
4: Weet je wie ook nog in die Hall of Fame zit? Die Sjoef. Die Sjoef van Biergarden Wambong. Zit sowieso in die Hall of Fame. Want me drink drinkba en...
0: We hebben deze uitzending beïnvloed.
4: Helemaal wat.
2: Sjoef is een wereldkampioen, hè? Sjoef is een wereldkampioen, hè? Don't
4: under... Ja, man.
2: Is een wereldkampioen.
0: Ja, hey, Robert, praat een beetje Frans met me. We hebben al Sjoef gezegd. Geef nog een woord. PSG is door. Iemand heeft hier voor Biden gekraakt, ik weet niet waarom. Maar goed, we zijn er door. Het wordt een mooie finale, ja?
2: Ja, mina Biden wel. Ik zie mijn lederhozen hangen daar. Zeg maar München.
0: Oké, en jij? Deutsche
4: Mannschaft. Nou, ik had al voorspeld dat Paris doorgaat. Maar die mannen moeten niet back-to-back kampioen worden.
0: Arsenal?
4: Nee, ze moeten niet back-to-back kampioen worden. Want back-to-back kampioen kan maar één ploeg. En dat is...
0: Zeg het alsjeblieft niet. Je gaat die Barcelona mannen boos maken, Bobby. Los Blancos.
4: Ja, man, Los Blancos. Alleen ze kunnen dat flikken om back-to-back kampioen te worden in deze tijd. Weet je? Maar dat was toch wel leuk. Wel, Champions League. Jerry wil het uurtje afmaken. En we gaan er hard tegenaan. Het is de woensdagavond editie van de 70s, 80s en 90s. En dat doen we dus live vanuit Biergarden Wambong. Jerry Charlie Waka, we gaan er hard tegenaan. Tot 10 uur, Steven.

0: beetje wild is, meneer. Het is wild daar, het is wild hier aan tafel. Hier bij de videotentafel. Onze open studio hier. En je kan die biertjes stellen hier. Die kaboutertjes, jongen. Hey, Robert probeert iets hier te bouwen, maar het lukt hem niet. Ik zie... Ja, Robert de architect, man. Hey, het lukt hem niet. Ik zie iemand hier die gewoon hier op tafel staat. Met een donkere bril. En een dikke ketting hier. Isabi toch? En wat gebeurt er hier allemaal, Steven? Amai snapt de patafra gewoon. Om wie gaat het allemaal?
1: Mika Mangiatori, laat die man het zullen vertellen. Laat Sjoef het zullen vertellen. Van waar kom je met deze kabouter, Bobby? Hey, Amai zit jaar, joh.
0: Hij staat gewoon hier lekker op tafel, maar het gaat allemaal om kabouterbier. Welke vanavond hot is hier in, of niet hot, maar koud is hier bij Wiergaarde van Bong. Ik kan die flessen niet tellen hier op tafel. Hier aan de tafel van Radio 10, Magic FM. En je hoort die flessen hier. Maar in elk geval bestellen, maar vraag het maar aan de bedieners. Voor de mensen die hier zijn in Wiergaarde van Bong. Die Sjoef is gewoon bier van de avond. Sjoef, en voel je lekker.
1: We hebben echt nog 1 minuut en we gaan het beste ervan maken. Rita Marley was hier. Rita Marley, dus daarom noem ik Rita Marley's naam. I'm feeling so nice, so high, so nice. Je weet toch? Hé, hey, we gaan naar Shafiro, man. Hé, hey, heavy metal. Je krijgt een fusion hier. Hé, hey, heavy metal is een vies woord voor je, hè?
2: Niet per se omdat we die genre niet spelen, toch?
1: Nou, precies. Maar ik bedoel, het is voor mij gewoon een beetje in mijn DNA, hoor. Neem me niet kwalijk. Maar we gaan over punk. P-U-N-K. Geweldig. Sting is als punk begonnen en met jazz geëindigd.
2: Dat is inderdaad zo. Shout out Sting. Maar ja, komende zaterdag, Vicious Circle hier bij Wang Bong Biri. Er gaan zoveel dingen gebeuren. We hebben verschillende bands die gaan optreden. Flower Cherubine, Red Core. We hebben Manor Boy, Braziliaanse Southload rapper. We hebben Scarecrow Gang en we hebben natuurlijk mijn band Luguber. Naast dat hebben we ook nog gewoon 2 gitaren die available zijn om Rockband en Guitar Hero te spelen. Gewoon hier bij Wang Bong Biri. En ja, het wordt gewoon gezellig. Diverse biersoorten hier gewoon bij Wang Bong Biri. Let's get it.
1: Wat een crowd, moet ik zeggen. Wat een crowd vanavond. We gaan naar de Hofmeister. We ronden af. Het is weer een leuke woensdag geworden. Daar is Axel. Zou je willen geloven, Robert? Genoemd door zijn vader naar W. Axel Rose van Guns N' Roses. Ongelooflijk, hè? Maar ja, is een sideline. Maar hij is de man die ervoor zorgt dat ze ons tot in Detroit, Alaska, Hawaii en Japan kunnen horen op dit moment.
3: Ja, dus we hebben hier op de donderdag hebben we de quizmaster, dat is Marco. En aanstaande zaterdag hebben we dan de game master, dat is Axel. Een game master is dus iemand die dus heel goed om kan gaan met computers en met computer games. En de Computer Game Society in Suriname is heel groot en het is eigenlijk een untapped society. Als je alleen maar kijkt naar dingen als Comic-Con in Suriname, dat heel veel jongelui en anderen zich ook in comics kleden. En als we hier zo'n avond hebben, komen mensen ook in hun tenue. Dus ik nodig je uit, kom zaterdag, you know, kleed je in je... je leukste dress en je comic dress, you know, kom als Iron Man of Iron Maiden. En, you know, beleef het gewoon. We zijn een vrij land, we hebben heel hard gevochten voor de vrijheid in dit land. Dat je mening kan uiten, je kan kleden wat je wil, je kan uitgaan hoe laat je wil en lopen waar je wil. En geniet ervan. We hebben een geweldige line-up. En natuurlijk, we hebben ook gezorgd dat we dus die games zullen hebben. En dat ze kunnen ook met de gitaar kunnen spelen en dat je echt kan uitleven. Maar, you know, dress the way you want. It's a free country. You know, we work hard for it.
1: Nou, nog een keer. Een hele mooie call, Robert. Geweldig, man. Het gebeurt hier in Biergarten Wang Bong.
3: Ja, aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. We gaan ook een special hebben met onze House Hot Dogs. En we gaan 5 bands hebben.
1: Hou 1 van maar.
3: Ja, ja, dus,
1: ja.
3: Hotdog met zuurkool en gebakken uitjes erover vanaf 1 naar 100.000.
1: Hey, je voelt je in New York, hè, Bobby. Yeah. Punk is het woord. Shafiro, no respect. We gaan even de tafel rondmaken. Kijk je gitaar, heroes daar. Wat een ambiance hier vanavond. Leg Suriname uit hoe je nu voelt en waarom ze zaterdag niet mogen missen.
2: Ja, ik zou zeggen, als je iets apart mee zou willen maken, kom gewoon komende zaterdag bij Juan Bombieri. Voor alles alternatief kom je altijd bij dit soort feestjes gewoon. Als je een beetje gek wilt gaan, een beetje wilt dansen, of natuurlijk ook gewoon wilt zitten op een plek en niets doen, dan kan je ook gewoon komen bij Juan Bombieri.
4: Maak een stukje horen van, ik ben geen tiener meer.
2: Put me up on spotlight, Jazz. En ineens ben ik geen tiener meer.
1: Wow. Local hero, geweldig man. Chavero Verjee in de house hier in Biergarten Wambong. Om punk, ik mag het woord heavy metal nooit meer gebruiken. Hoor. Ik heb het weer gebruikt, sorry. Ben ik vergeven?
2: Nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk, 100%.
1: Nou, geweldig. Maar punk vind ik ook wel klinken. Bobby, wie is je favoriete... Nee, wat is je favoriete punk-hit?
0: Sjoef. Sjoef, toch? Nee, kijk, 4 sjoefs is 4x8, hè. 4 sjoefs is 4x8%. Kom hem maar halen hier in Biergarten Wambong. Sjoefavond en mijn sjoef is al gearriveerd, dus... Steven Tjarewaka. Jerry Tjarewaka.
1: No, Jerry, hoor even jou hoor ook bij het heel van een round-up, hè. We hebben er al niet zat te zeggen, man. Ik wil ook wel wat zeggen, hoor, maar... Punk vind ik zo'n mooi woord. Ik gebruik het woord veel op de radio, hoor. Ik mag niet jokken. Ik vind punk gewoon geweldig. Ik vind bijvoorbeeld Nena 99 de beste punk-song aller tijden. Maar Sting is ook als een punk begonnen, hè. So lonely, weet je, en toen werd het jazz. Dus het laat zien hoe verdraagzaam muziek is. Ik ben benieuwd, hè, naar de man... die Luguber wel eens de Factory laat horen. En het is niet Kerry Pride. Het leeft hier in Suriname. Hè. We zijn een beetje van alles. En van alles een beetje.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Er is behoefte aan van alles en nog een beetje. En inderdaad hebben we ook een grote fanbase. Want het gaat om heavy metal, maar ook om punk. En in alle hoeken van Suriname kan je dus een fanbase hebben. En dat was spannend. Zaterdag. Alle punkliefhebbers, alle gameliefhebbers. Ik heb ook een neefje die een goede gamer is, Jahiel van Loon. En hij is pas 13 jaar jong. En ja, hij communiceert al met mensen over de hele wereld wanneer ze games spelen. En ja, games spelen is eigenlijk... ja, als je in de wereld kan je wel van verdienen. Je is Suriname niet, dus je moet sowieso buiten de grenzen gaan. Maar dat is... Een job is business. Dus in Suriname hebben ze ook geen plek. Daar zijn ze meestal binnenshuis. Verwijderd van zonlicht. Maar ze moeten ook eruit en je moet ook competities hebben voor gamers. Want het is ook een sport.
1: Sorry hoor, je maakt me heel emotioneel, Raoul. Over videogames gesproken. Je gaat niet willen geloven. Jij deed de Factory. En expect the unexpected. Het was zo'n tof moment voor mij, hè. Ik mag dat niet op de radio zeggen hoe ik heb gevoeld. Want ik ga woorden gebruiken die niet toegestaan zijn. Maar hij heeft een keer videogames van Lana Del Rey gedraaid. En ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? En weet je wat ze zegt? Die man is de hele dag met videogames bezig. Die man heeft geen tijd voor haar. Vanessa is in the house. Herken je Lana Del Rey?
5: Yep.
1: Vrouwen, hè? Ze laten elkaar nooit vallen, hè?
5: Nope.
1: Hé, hey, geef ons een toffe boodschap. Geef Suriname lobby, man, Vanessa. Je bent weer fantastisch.
5: Dankjewel, Steven. Hi, everyone. Full of love for all of you. Voor mijn collega's hier aan de tafel die lekker gek aan het doen zijn. En Steven die me gewoon voor de leeuwen gooit. Groetjes van Vanessa. Jerry, take it away.
0: Ja, man, Jerry, tjare wakka, man. Mijn punk is gearriveerd hier, dus is dat vast wat ik ook. Jerry J in the house. Met een compliment van Lapparkaan en Kona. Vergeet niet zaterdag aanstaande. Kom er maar lekker bij. En vanavond doen we...

0: Ik hoorde een fight, hè. Ik was vandaag sneller dan Bobby, want anders had hij die Mike. Die Mike lag vlak voor je. Migra, ben maar wel snel, hè. Hey, come on. Zeg iets liefs als Suriname. Mama, I'm coming home. Weet je, ik heb een heleboel mama liedjes gedacht vandaag. Maar midden ben ik je Ozzy Osbourne, jongen. Ongelooflijk, hè. Mama, I'm coming home. Hé, hey, wat zegt deze mooie mama? Hé, hey, nog fresh van de Sanjuka?
1: Fresh van culturele activiteiten de afgelopen tijd. Je had even wat foto's. Afgelopen weekend Sanjuka Oma. Het zijn allemaal mooie, mooie contesten waar je die rauwe cultuur die in stand is gehouden door de eeuwen heen kan meemaken. I love it.
0: Je hoeft niet te reizen in Suriname, hè. Je hoeft maar even 20 kilometer te rijden en je bent in een compleet andere environment. Zo mooi is ons land. Ik bedoel, je bent een cultuurmens, Vanessa. Geef een shout-out aan Suriname. Geef een shout-out aan cultuur vandaag. Wambong. Wie durft zijn tent naar het bekendste gedicht uit Suriname te noemen? Dat is die man hier uit Abrabroji. Hier een pionier, of tenminste een man. Meer dan pionier, want pionier is somewhere in time, hè. Maar hij is somewhere in the future. Hij is een wegbereider. Ik denk dat hij Suriname aan het openstoten is als een trailblazer. We winnen houden Shafiro Ferrier. Made in?
2: Suriname.
0: Zo horen we het graag, hè. En dat zijn we allemaal, hè, Bobby. Nou, hey, Bobby is in Amsterdam geboren, hè. Maar hij is als baby naar Paramaribo gebracht. Net als Moses. Net als Moses, hoor. Jok ik, jok ik.
3: Nogmaals, Steven, hey, het wordt eigenlijk het mooiste weekend van het jaar. Komend weekend, want dan gaan we allemaal mama verwennen. Want het begint al vrijdag, hè, want ik heb de meeste moeders, vooral die Surinaamse moeders, die gaan zeggen van, oh, nou, mijn weekendje, hè, van elkaar. Je gaat de vrijdagavond al moeten verwennen. Zaterdagavond, of de zaterdag de hele dag, weet je. En zondag wordt de grote dag. Maar we gaan het ook nog doen, zaterdagavond hier in Biergade Wambong. Want het gaat allemaal gebeuren wat Robert allemaal heeft uitgelegd. Gebeurt hier op de zaterdag. En we gaan weer genieten van die lekkere biertjes en van de heerlijke sfeer. Zoals we het vanavond ook al hebben gehad. En straks ga ik je naar bed brengen.
0: Alleen met de radio aan, toch? Alleen met de radio aan, of niet?
3: Het enige wat je aan hebt, dat gebeurt straks. In Magic Moment, Steven. Maar we gaan afsluiten. Het was een helemaal top wat we vanavond hier hebben gehad. Steven heeft het daarnet ook al gezegd. Steven, ga nog even door met die hele opsomming van je.
0: Nee, we gaan niets opsommen. Jullie gaan het allemaal doen. We gaan het gewoon in 1, 2, 3, 4, 5, 6 splitten, toch? Gewoon, we zijn Suriname, we zijn trots. We hebben een geweldig land, man. Onze ligging bepaalt eigenlijk al alles, hè. Waarom hebben we de mooiste vrouwen? We zijn dicht bij de evenaar. We hebben de hele balans van de wereld. Tot de mooiste groene ogen uit het noorden. Tot de donkerste blikken. Je weet wat, dus ik bedoel, het is gewoon mooi wat we zijn. En dat vind ik misschien wel het allerbeste van de avond, hoor. We hebben hier gewoon een mix van anything. We hebben leuke mensen aan boord. En zelfs Rihanna is na jaren terug. Welkom Rihanna, een shout-out voor onze Rihanna. Ze is in de house, man. En in goed gezelschap. Heb je die naam onthouden? Sarah. Ik weet het wel, maar ik wil het niet zo zeggen. We gaan het even up close en personal, private en secure houden. We gaan naar Vanessa. Ik heb genoeg geluld. Dat zegt Bobby. Ik zeg het ook. Nou, we hebben genoeg geloten. Vanessa, take it away. We hebben geweldige mannen hier. Shafiro. Geef een shout-out. Geef je lobby aan Suriname. We zijn een apart volk. Je hebt alles van je in je, denk ik. Alles van Suriname in je.
2: Nee, 100%. Shout-out naar alle Surinamers. Surinamers zijn de enige mensen die helemaal puur zijn. Helemaal puur, puur, puur. Tot het 100%. En ja, ik zou gewoon zeggen, kom gewoon komende zaterdag hier bij Wambombiri om een goede tijd te hebben. Alles gewoon 100% puur lokaal, lokale bier en internationale bier natuurlijk. Maar we gaan het gewoon leuk maken met elkaar. Dus shout-out naar iedereen, shout-out Radio 10. En ja yeah man, let's get it.
4: Zaterdag naar gewoon Made in Su. Isabito, Made in Su. Poku, Fatu, dringen naar Anjan, Meet en Su.
1: We hebben al genoeg gezegd met z'n allen vanavond, maar het is midweek. En Radio 10 helpt jullie naar de rest van de week. Want heel wat van de mensen die hebben gewerkt, zijn moe. Nog even een paar dagen mensen. En Wambong biedt ontspanning op ontspanning deze zaterdag. En de moeders worden extra verwend, zeggen Bobby en Steven. Dus let's do this. Radio 10 helpt jullie door de rest van de week. Toch Bobby?
5: Ja, en het enige wat je open hebt is een La Chouf. Een blond. En ja, die blond is wereldkampioen net als Argentinië. Maar alleen niet in voetbal, maar wat betreft bier. Dus vanuit Wambong Beer Garden zeg ik goedenavond. Een fijne woensdagavond toegewenst. En je hoort ons de volgende week woensdag weer live. Vanaf 7 uur vanuit Wambong Beer Garden. Raoul zegt dag.
3: Jawel, dankjewel Steven, dankjewel Vanessa, dankjewel Raoul, dankjewel DJ Jerry J, dankjewel Robert en dankjewel Wambong. We gaan naar Magic Moments on Radio 10, Magic FM en het enige wat je aan hebt is je radio.
6: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
7: Bij hevige regen kunnen straten snel blank komen te staan. Rijd nooit door het water als je niet zeker weet hoe diep het is. Het water kan grote gaten in de weg, putten of open goten verbergen. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
6: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
8: Nog geen klant van Republic Bank? Waarop wacht je nog? Geen ATM-kosten, geen maandelijkse kosten bij het gebruiken van een e-free-account. En ATM-daglimiet tot 20.000 SRD. Meer vrijheid, meer gemak, meer voordeel. Kies slim. Kies Republic Bank.
6: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou, goed voor ons allemaal.

van 10 tot 12, only here on Radio 10 Magic FM.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

naar het tijdje. Ik dacht, je was speciaal voor mij gemaakt. Misschien ben je gemaakt om het te wijzen dat liefde een illusie is. En nu zit ik hier naar mezelf te kijken. Heb onze foto's nog bewaard.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

kreativ, vernieuwend en dynamisch. Radio 10 Magic FM.

Het is 6 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van Go to Casaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij Go to Casaba Olo.

0: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Adine brengt bezoek aan Stichting Vrienden van Suriname in Nederland. Landelijke HIV-campagne begonnen. En olieprijzen dalen weer hard, terwijl benzine niet eerder zo duur was. Goedemorgen, het is donderdag 7 mei. Radio 10 met het nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is maandag begonnen met een landelijke HIV-campagne. Het thema luidt: ken jouw status en laat je testen. Het doel van deze campagne is om het bewustzijn rond HIV te vergroten en burgers aan te moedigen zich te laten testen. Er zijn extra testlocaties opgezet, zodat iedereen eenvoudig en dicht bij huis een gratis test kan laten uitvoeren. Het ministerie benadrukt dat er nog steeds veel mensen zijn die hun HIV-status niet kennen en daardoor onbewust anderen kunnen besmetten. De oproep is duidelijk: voorkom dat je besmet raakt met het HIV-virus dat onbehandeld kan leiden tot AIDS. Iedereen die seksueel actief is of van plan is dat te worden, wordt dringend geadviseerd om samen met zijn of haar partner een test te doen. De testen zijn volledig gratis. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer is gisteren op verschillende plaatsen in Paramaribo bezig geweest met schoonmaakwerkzaamheden. Dit in het kader van niet slechts de stad schoonhouden, maar ook om de afwatering optimaal te laten functioneren. Zo zijn aan de waterkant Keizerstraat en aan de Jagannath Lajmanstraat de zogenoemde veegoten opgeschoond en ontdaan van zand. Ook aan de Amazonestraat werd er opgeschoond. Alle werkzaamheden werden met inzet van gedetineerden ingesloten bij de centrale penitentiaire inrichting en het huis van bewaring te Santo Boma verricht. Parlementsvoorzitter Ashu Nadine is momenteel uitlandig. Hij bracht in Nederland een bezoek aan de Stichting Vrienden van Suriname in Tiel. Hij werd er welkom geheten door een groep vrijwilligers en voorzitter Wil van Rey en Hans Oosterman, de penningmeester van de stichting. Sinds haar totstandkoming wordt gemiddeld eenmaal per maand een grote container vol met hulpgoederen geladen en verscheept naar Suriname. In de afgelopen decennia zijn zo duizenden schooltafels en schoolstoeltjes, duizenden ziekenhuisbedden, rolstoelen, poolstoelen en nog veel meer gedoneerd. De narcotica brigade heeft tijdens controleoperaties in Paramaribo en Leridorp verschillende soorten drugs in beslag genomen. Zondag zijn tijdens surveillance aan onder meer de Krommelinstraat, Martin Luther Kingweg, Waterkant, Hirasingstraat en in Leridorp hoeveelheden vermoedelijke marijuana, cocaïne, hash, sucru, ecstasy en de drugsoort Pikachu aangetroffen. De drugs waren verpakt in boterham en ziplockzakjes en in sommige gevallen ook in kleine buisjes. Volgens de politie werden alle verdovende middelen onbeheerd aangetroffen. De olieprijzen zijn gisteren weer hard gedaald. Ze gingen voor de tweede dag op rij stevig omlaag. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump had gezegd dat er grote vooruitgang is geboekt bij onderhandelingen over een definitief akkoord over het stoppen van de oorlog met Iran. Amerikaanse olie werd gisteren bijna 10% goedkoper en daalde naar $92.20 per vat. Een vat Brent olie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met 8,5% omlaag tot $100.40. Ruwe olie is met ongeveer 50% gestegen sinds de oorlog in het Midden-Oosten eind februari begon. En het gerechtshof in Amsterdam, Nederland, heeft rapper Ali B. veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar voor de verkrachtingen van Ellen ten Damme en Naomi. Daarmee valt de straf 1 jaar hoger uit dan bij de rechtbank in 2024. Het hof acht de verkrachting van Naomi in 2018 tijdens een schrijverskamp bewezen. Waar de rechtbank nog sprak van poging tot verkrachting, is het hof tot de conclusie gekomen dat Ellen ten Damme verkracht is door Ali B. Dat gebeurde tijdens de opnames van Ali B. en de muziekkaravaan. De rapper en het OM in Nederland hebben nu 14 dagen om in cassatie te gaan. En dit was het voor het nieuws van 6. Om 6:30 hoort u het dagbladenoverzicht. Goedemorgen.

0: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliant Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Hoe goed moet een mens zijn? Als we dapper genoeg zijn om lief te hebben, als we sterk genoeg zijn om te vergeven, als we royaal genoeg zijn ons te verheugen over andermans geluk, en als we wijs genoeg zijn om te weten dat er voor iedereen voldoende liefde is, dan kunnen we een vervulling bereiken die geen ander levend wezen ooit zal kennen. Dan kunnen we opnieuw het paradijs betreden.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
3: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in een zee.

zodat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: United Cement. The strength of the future.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Pico Pico.
1: Een product van Pacific Handelmaatschappij. Mijn zoon zit regelmatig op Facebook en komt dan posts van vrienden tegen die hij niet altijd leuk vindt. In het begin reageerde hij hier altijd op, maar hij heeft gemerkt dat dit vaak zorgde voor verhitte discussies. Soms kregen ze in het echte leven zelfs ruzie om bepaalde dingen. Gaandeweg heeft hij geleerd dat iedereen op Facebook dingen plaatst waar hij of zij zich in kan vinden. Dat betekent niet dat hij daar automatisch op moet reageren. Soms gaat het gewoon om iemands mening en zolang dit niet disrespectvol is naar anderen toe, kun je het soms maar beter gewoon laten. Ieder heeft recht op een eigen mening.

vandaag starten we een beetje anders. Stellen, we zijn erg ongelovig, maar als je Sam Smith mag geloven, zegt hij... I'm gonna pray in the end. Everybody prays in the end. Nee, ik kan het niet bevestigen. Ik wil het ook nog niet bevestigen. Ja man, we beginnen vandaag een beetje anders. Goedemorgen, welkom bij de ontbijtradio on Magic.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Hey party people! Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: skip. Da skip.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
2: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
4: Republic Bank. We're the one for you.

Ja, we zijn ready. Het is 7 mei en we gaan zo meteen de felicitaties doen aan Radio 10 Magic FM. Yo, hallee! Moment, dus nog meer grap. Stuur de felicitatie naar 88088810, ja. Want we gaan je in stijl feliciteren. Je mag ook een sms sturen naar 1088. Ik hoop dat u dag goed is gestart, dat u goed heeft geslapen. Dat u heeft genoten van die trange alleen. Anyway, we maken donderdag tot een mooie. Deze donderdag. Dit zijn Black Street en Dr. Dre.

0: Het is 6:30. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.
1: Stralang Odo. Jeruzalem Bazaar, de panjistoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jeruzalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
2: Once keer trawan impresi. Ini wawroko mamu sabi. Dat teno mamoro tien trawan de naipresi. Als er één uitvalt, komt er een ander in de plaats. Once keer trawan impresi.
1: Jeruzalem Bazaar, Saramakkastraat 42.

0: Bij Florida's Office Supplies and More bent u terecht voor kopiëren, printen van A0 tot A6 en kleur als ook in zwart-wit, invoeren, inbinden, risselwerk, unibind, plakken, lamineren A4 en A3, visite- en uitnodigingskaarten, labels en etiketten, stickers, customized bonnota en kwitantieboeken, pre-inktstempels en nog veel meer. Florida's Office Supplies and More, Quataweg, 530B. Wij hebben late openingstijden, ook op de zondag. You name it, we make it.
1: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag, met daarin de twee kranten die zijn uitgekomen. De Times of Suriname op de voorpagina. Toename SOAS onder jongeren baart zorgen. Oproep tot actie en bewustwording. De recente waarschuwing van het Diaconessenhuis over de sterke stijging van het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, SOAS, onder jongeren, komt voor jongerenorganisaties niet als een verrassing. Vertegenwoordigers geven aan dat zij al sinds 2024 signalen opvangen van een zorgwekkende toename. Jongerenwerker Dwight Samuel stelt dat er destijds al aan de bel is getrokken. We zagen het probleem groeien, maar er werd niet voldoende op ingespeeld, zegt hij. Volgens hem zoeken steeds meer ouders hulp, omdat hun tienerdochters besmet raken met een SOA. Alleen al dit jaar heeft Samuel minstens 5 van zulke gevallen begeleid. Zorgen over afgekeurde exportgewassen op lokale markt, dat wil zeggen dat we bezig zijn het volk te vergiftigen. Opvanglocatie in voorbereiding voor dak- en thuislozen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid werkt aan de inrichting van een speciale opvanglocatie voor dak- en thuislozen die geen psychische aandoening hebben. Dat zegt minister André Misikeba bij de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. Dit was gisteren. Met deze voorziening wil de overheid niet alleen onderdak bieden, maar ook inzetten op actieve begeleiding en herintegratie. En Suriname mag bij India terecht voor nog meer financieringsprojecten. Dit zegt de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, die momenteel op werkbezoek is in Suriname. Hij geeft aan, India is bereid de samenwerking met ons land aanzienlijk uit te breiden. Daarbij worden nieuwe ontwikkelingsprojecten, zachte leningen en intensievere samenwerkingen op het gebied van defensie, technologie en handel in het vooruitzicht gesteld. Op de binnenbladen van de Times kunt u verder ook lezen. Slechte weggedeelten, Javanen en Kriolen weg, aangepakt. In Kommerwijnen. Schooltuinenproject Wanica D groeit ondanks slecht weer. LVV doneert plantmateriaal Stichting Witsanti Educatiecentrum. Bewoners Witsanti eisen dringende aanpak infrastructuurproblemen. Weerarts voor coronie. En ex-militairen willen bijdrage leveren aan woningbouwprogramma. De West van gisteravond op de voorpagina. VAP-parlementariër Joe Charman zegt in het parlement: groenten bevatten tot 37 keer meer gif. In het parlement zijn zorgen geuit over de toenemende druk op de gezondheidszorg en het groeiend aantal medische aandoeningen in Suriname. Volgens Charman hangt deze zorgwekkende ontwikkeling mogelijk samen met voedselveiligheid. Voorzitter van de Suriname Seafood Associatie, Udo Karrig, wijst op CRFM-rapport en rol visserscollectief. DNA-leden vragen president om ingrijpen bij waterbeheer en rijstsector. Suriname staat voor karaktertest met naderende olieinkomsten. Heel wat luchtverkeersleiders zijn richting Guyana vertrokken. En onder een foto leest u dat het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport gisteren, dinsdag, officieel het GROW-programma heeft gelanceerd in het Sophia's Lus Community Center. Bij de start waren onder andere president Jennifer Geeling-Simons en sportminister Lalini Gopal aanwezig. Het programma wordt uitgevoerd onder het thema Samen groeien naar een sterkere toekomst. Gericht op naschoolse opvang, talentontwikkeling en de rehabilitatie van sportvelden en buurtcentra. Op de binnenbladen van de West, Procureur-generaal beëdigt 205 recruten tot BAVP'er, buitengewoon agent van politie. Ansadi zegt geen staat in een staatssituatie bij kwestie Mennonieten. Grootste deel offshore areaal Suriname nog niet uitgegeven. Sampi vraagt om onafhankelijk onderzoek naar dodelijk incident Royal Hill. Glenn Oelers neemt leiding VAP over na overlijden Santoki. Achterstallige betalingen treffen nadeling voor onderhoud schoolterreinen. En stijging SOA onder jongeren. Diakonessenhuis zet in op preventie en voorlichting. En dit was het voor het dagbladenoverzicht voor vandaag, donderdag 7 mei. Goedemorgen.
2: Florida's Import aan de Kwattenweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio, slippers van de merken TH en Dockers, lederportemonnees van het merk Fossil, verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen, portemonnees van het merk TH, horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Kwattaweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import, bij ons...

0: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Hey, meisje. Ben je bij de soep?
3: Bij...

0: mit Hunnen und da Sunnen.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Na view.
3: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
4: Rossignol, het meest vertrouwd.
5: Gift Calvin Klein this Mother's Day. She never asked for anything except the best for me. Calvin Klein, I am a small and Hermitage mall.
6: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

0: Maak van de tijd je vriend in plaats van je vijand. Maak van de tijd je vriend in plaats van je vijand.
1: Citaten en gezegden elke dag op Radio 10.
2: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Kijk niet alleen recht vooruit in het verkeer. Of op de bromfiets of e-bike, blijf je blik dan voortdurend verplaatsen tussen voor, links, rechts en eventuele spiegels. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
2: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: sensaties in de ontbijtradio met de complimenten van Fernandes Bakkerij.
1: Elke dag bijzonder.
2: Vandaag is ook een bijzondere dag voor opa Carlo Langvreug. En het feest begon al heel vroeg, want 1 uur in de ochtend kwam dit al binnen. 70 jaar voor opa Carlo. Hij wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag. God bless you namens zijn dochters en gezin en het bijzondere kleinkinderen. En de overloontjes Nathan, Josia, Elias, Isabella en door Naima Pinas. Ik zie een felicitatie voor onze twins Tisha en Tasha. Ze zijn vandaag 23. We wensen hun een mooie dag toe namens je zus Kay, Vano en kids. We love you. En hallé voor de jarige Riel. We feliciteren onze lieve dochter en zus Riel Jaye Rustveld. Die is vanaf 14. Mogen de Almachtige haar met wijsheid, liefde, maar bovenal gezondheid zegenen. En dat komt van mama Heidi, papa Vincent, haar zus Raisa en broertje Jean. En niet vergeten onze Ayapra Iomi. En we gaan het leuk maken samen. Carmen Cana, die is vandaag jarig. En die wordt gefeliciteerd door de schoondochters Suzanne Cana Makossi, die is 40. Ze wenst haar gezondheid kracht toe. Mogen de Heer je rijkelijk zegenen. Ja, onze lieve zwager is Suzanne Cana Makossi, die is 40. Heel veel gezondheid, liefde, kracht en mooie wensen. May God bless you. En dat namens Christine Jacinta Cana. Mijn enige prinses wil ik feliciteren. Die is vanaf 17. De naam is Shaima Kartotaruno. De felicitaties komen van mama Rosanna, papa Steven, broers Valiant, Julius, Jaïf en Vaik. En we wensen haar heel veel geluk en Gods rijkste zegen toe. En ik zie nog een felicitatie voor nicht Debbie Tomo, die is vandaag jarig. Die wordt gefeliciteerd door familie Joyo Besari Tomo en in het bijzonder Zamini Joyo Besari. Tekwansi Tuide en geniet van je dag met bossies en brasas. En onze collega Natasha Regio Di Cromo, die is vandaag 36. Die wordt gefeliciteerd door de collega's van apotheek Esculap te Komowijnen. In het bijzonder door Zamini Joyo Besari. Geniet van je dag, schat, met warme bossies en brasas. Welkom in de senioren- en gepensioneerdenclub. Dat zegt, dat is heel in het bijzonder voor Jerry Geisberg. De felicitaties, die komen van de Parco Boys. Ay man, hey, uteka blessie. Voor vandaag, donderdag 7 mei. En daar heb je die zonne.

Uit hun zeer populaire remix-album, ja, live opgenomen in Amsterdam. We deden Loco Lobio. We flashbacken naar een Magic FM number 1 uit maart 2014. BMR, featuring John Clay. Minnesap voor jou. Het is 8 voor 7. Coming up vandaag in het verleden.

0: Wages and tips van Optic Ninon.
1: Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en InStyle. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.
2: Je kunt maar 3 kleuren zien. Dit zijn rood, blauw en groen. Je brein mixt deze en hierdoor kun je de andere kleuren ook zien. Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort.
0: Weetjes en tips van Optiek Ninon.
3: We are there wherever you need us.
4: Cupca Trading.
5: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
6: 7 mei 1888, George Eastman patenteert zijn Kodak boxcamera. Vandaag in 1945, met de ondertekening van een verdrag, accepteert Duitsland de onvoorwaardelijke nederlaag in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag in 1975, Gerald Ford, de president van de VS, kondigt het einde aan van het Vietnamtijdperk. En vandaag in 1983, een stukje geschiedenis, opening van Theater Uniek aan de Fred Derbystraat, voorheen de Rust- en Vredestraat. U kunt dit alles en nog veel meer nalezen, dat mag op onze socials. Het is 7 mei, vandaag in het verleden.
3: We are there, wherever you need us.
4: Cupca Trading.
5: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

0: wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport, bringing essentials to life.
1: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Ole, Bigger Crunch, Bolder Taste, All Extreme.
1: Importeur en distribuidor, Hadronate.
2: Landelijke HIV-campagne begonnen. Ex-militairen wenden zich wederom tot president. En olieprijzen dalen weer hard. Het is vandaag donderdag 7 mei. Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is maandag begonnen met een landelijke HIV-campagne. Het thema luidt: ken uw status en laat je testen. Het doel van deze campagne is om het bewustzijn rond HIV te vergroten en burgers aan te moedigen zich te laten testen. Er zijn extra testlocaties opgezet, zodat iedereen eenvoudig en dicht bij huis een gratis test kan laten uitvoeren. Het ministerie benadrukt dat er nog steeds veel mensen zijn die hun HIV-status niet kennen en daardoor onbewust anderen kunnen besmetten. De oproep is duidelijk. Voorkom dat je besmet raakt met het HIV-virus dat onbehandeld kan leiden tot AIDS. Iedereen die seksueel actief is of van plan is dat te worden, wordt dringend geadviseerd om samen met zijn of haar partner een test te doen. De testen zijn volledig gratis en worden uitgevoerd bij de dienst dermatologie aan de Toetonnelaan, Trop Clinic op de hoek Basitostraat en Commissaris Roblesweg in Geersvliet, alle polies van de medische zending, de RGD-polies, diverse NGO's en hun partners, Stichting Liefdevolle Handen aan de Calcuttastraat en ook bij Suriname Men United, Foundation HI en HIV, Pluspunt SR aan de Vergeet Mij Nietstraat en DCF Suriname Collection of Sex Workers aan de Mangolaan. Dus, ken jouw status, laat je testen en draag bij aan een gezonder Suriname. Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, is gisteren op verschillende plaatsen in Paramaribo bezig geweest met schoonmaakwerkzaamheden. Dit in het kader van niet slechts de stad schoonhouden, maar ook om de afwatering optimaal te laten functioneren. Zo zijn aan de waterkant, Keizerstraat en aan de Jagannath Lajmanstraat de zogenoemde veegoten opgeschoond en ontdaan van zand. En ook de Amazonestraat kreeg een opknapbeurt. Alle werkzaamheden werden met inzet van de gedetineerden ingesloten bij de Centrale Penitentiaire Inrichting en het Huis van Bewaring te Santo Boma verricht. In wederom een poging om hun zaken, zij het knelpunten, opgelost te krijgen, hebben de ex-militairen gebundeld in de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen, VSVEM, zich gewend tot de president. Op haar kabinet is dinsdag een onderhoud geweest. Daarbij zaten ook aan Melvin Linsgeer, Rudy Rooplal en Bijay Lal Bihari. De ex-militairen droegen nogmaals de problemen aan met betrekking tot verhoging van de huidige resocialisatie- en invalide toelagen, medische zorg, hun collectieve grondaanvraag en opname in het begrafenisfonds van het ministerie van Defensie. Voor dat laatste betreft gaf VSVEM-voorzitter Waldo Jameson aan dat de statuten zich hier niet voor zouden lenen omdat er geen formele inkomstenbron is. Daarnaast vallen de resocialisatie- en invalide toelagen ook zwaar tegen. Een verhoging lijkt vooralsnog niet in het verschiet aangezien de begrotingsbehandeling nog niet heeft plaatsgevonden. De kwestie van grondaanvragen is ook een heet hangijzer. De ex-militairen hebben sinds 2021 een collectieve aanvraag voor grond gedaan voor landbouwdoeleinden. Echter zit daar ook geen schot in de zaak, stelt Jameson. Aan de andere kant is de vereniging bereid een bijdrage te leveren aan het op handen zijnde woningbouwprogramma van de regering, daar sommige ex-militairen bij de genie hebben gediend. Gehoopt wordt dat bij de komende ontmoeting op 13 mei enkele concrete voorstellen op tafel zullen komen ten aanzien van alle door de VSVEM aangedragen knelpunten. De narcotica-brigade heeft tijdens controleoperaties in Paramaribo en Lelydorp verschillende soorten drugs in beslag genomen. Zondag zijn tijdens surveillance aan onder meer de Krommelinstraat, Martin Luther Kingweg, Waterkant, Hirasingstraat en in Ladydorp hoeveelheden vermoedelijke marijuana, cocaïne, hash, sucroe, ecstasy en de drugssoort Pikachu aangetroffen. De drugs waren verpakt in boterham en ziplock zakjes en in sommige gevallen ook in kleine buisjes. Volgens de politie werden alle verdovende middelen onbeheerd aangetroffen. En parlementsvoorzitter Ashunadin is momenteel uitlandig. Hij bracht in Nederland een bezoek aan de stichting Vrienden van Suriname in Tiel. Hij werd er welkom geheten door een groep vrijwilligers en voorzitter Wil van Ree en Hans Oosterman, de penningmeester van de stichting. Sinds haar totstandkoming wordt gemiddeld eenmaal per maand een grote container vol met hulpgoederen geladen en verscheept naar ons land. In de afgelopen decennia zijn zo duizenden schooltafels en stoeltjes, duizenden ziekenhuisbedden, rolstoelen, poststoelen en nog veel meer gedoneerd. Adin sprak zijn dank uit aan de vrijwilligers die zich telkens weer inzetten. Hij beloofde te bekijken hoe een soepelere inklaring en distributie van de hulpgoederen bij aankomst in Suriname kan worden gerealiseerd. Van het bestuur en de vrijwilligers kreeg de parlementsvoorzitter een Tiels potje sham en een shamlepel met het Tiels flipje logo. De stichting Vrienden van Suriname nodigt president Geling Simons ook uit voor een bezoek. In het nieuws vandaag. Ex-militairen wenden zich wederom tot president. Narcotica-brigade neemt tijdens controles in Paramaribo en Ladydorp drugs in beslag. Landelijke HIV-campagne begonnen. Rioleringen in Paramaribo aangepakt. Parlementsvoorzitter Adin brengt bezoek aan stichting Vrienden van Suriname in Nederland. Olieprijzen dalen weer hard. En rapper Ali B krijgt zwaardere straf in hoger beroep.
3: Uw verzekeringen of claims online regelen, dat kan snel en makkelijk. Bezoek www.assuria.sr voor onze digitale kanalen. Assuria, zeker is zeker.
2: Het gerechtshof in Amsterdam-Nederland heeft rapper Ali B. veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar voor de verkrachtingen van Ellen ten Damme en Naomi. Daarmee valt de straf 1 jaar hoger uit dan was geoordeeld in 2024. Het hof acht de verkrachting van Naomi in 2018 tijdens een schrijverskamp bewezen. Waar de rechtbank nog sprak van poging tot verkrachting, is het hof tot de conclusie gekomen dat Ellen ten Damme verkracht is door Ali B. Dat gebeurde tijdens de opnames van Ali B. en de muziekkaravaan. Het hof beroept zich niet alleen op de verklaring van ten Damme, maar ziet de getuigenis van haar voormalig manager en ex-partner Danny Ellinger als steunbewijs. De rapper en het OM hebben nu 14 dagen om in cassatie te gaan. De olieprijzen zijn gisteren weer hard gedaald. Ze gingen voor de 2e dag op rij stevig omlaag. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump had gezegd dat er grote vooruitgang is geboekt bij onderhandelingen over een definitief akkoord over het stoppen van de oorlog met Iran. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei in een bericht op X dat hij hoopt op een blijvend akkoord dat voor vrede en stabiliteit zorgt in de regio en daarbuiten. Sharif bemiddelt in de gesprekken tussen Iran en de VS. Amerikaanse olie werd gisteren bijna 10% goedkoper en daalde naar $92.20 per vat. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met 8,5% omlaag tot $100.40. Ruwe olie is met ongeveer 50% gestegen sinds de oorlog in het Midden-Oosten eind februari begon. Honderden miljoenen vaten olie uit de Persische Golf zijn van de wereldmarkt weggevallen. Het verkeer van olietankers door de belangrijke straat van Hormuz wordt nu beperkt door een dubbele blokkade. Teheran belemmert de scheepvaart, terwijl de VS schepen tegenhoudt die Iraanse havens willen bereiken.
4: aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
5: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Robin Hood en Leo Victor hebben gisteren in de laatste wedstrijd van de algemene ronde het op een akkoordje gegooid. Het werd 1-1. In de eerste helft kreeg Leo Victor de betere kansen, terwijl Robin Hood in het tweede bedrijf juist legio doelrijpe kansen om zeep hielp. Uiteindelijk wisten beide ploegen elk één keer tot score te komen. 1-1 dus. De play-offs bij de SML die beginnen aanstaande zondag 10 mei en duren dan tot 24 mei. We brengen nu binnenkort het schema. Internationaal sport dus dan. Champions League halve finale voetbal. Paris Saint-Germain gaat voor het tweede jaar op rij de Champions League finale spelen. De titel houdt.

0: Pico.
1: Een product van Pacific Handelmaatschappij. Mijn zoon zit regelmatig op Facebook en komt dan posts van vrienden tegen die hij niet altijd leuk vindt. In het begin reageerde hij hier altijd op, maar hij heeft gemerkt dat dit vaak zorgde voor verhitte discussies. Soms kregen ze in het echte leven zelfs ruzie om bepaalde dingen. Gaandeweg heeft hij geleerd dat iedereen op Facebook dingen plaatst waar hij of zij zich in kan vinden. Dat betekent niet dat hij daar automatisch op moet reageren. Soms gaat het gewoon om iemands mening en zolang dit niet disrespectvol is naar anderen toe, kun je het soms maar beter gewoon laten. Ieder heeft recht op een eigen mening.

De eerste keer toen we hem hoorden was in begin van 2010, ja. En toen was hij gefeatured op B.O.B. zijn Nothing On You. Zijn eerste officiële release hoorde je daarnet. The Way You Are. Het is donderdag, ik mag een dubbele doen van Bruno Mars. Dit is Marry You. Goedemorgen, Sranang.

The Money Gram Number 1 moet nog komen. En we hebben ook nog een flashback van Chris Cross in het tweede deel van de Ontbijtradio. En het dag.

0: time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Bij Hurricane Steel vind je alles wat je nodig hebt om een moderne en duurzame woning, loods of kantoor neer te zetten. Van staalproducten, stortplaten, wand- en plafondbekleding, rolluiken en roldeuren. Wij hebben het allemaal. Check onze Facebookpage voor meer informatie. Hurricane Steel, the real deal in steel.

0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggi?
1: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggi Chicken Cubes of Maggi Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggi Blokjes vandaag.
3: Maggi, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname.
5: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 7 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag, met daarin de twee kranten die zijn uitgekomen. De Times of Suriname op de voorpagina. Toename SOAS onder jongeren baart zorgen. Oproep tot actie en bewustwording. De recente waarschuwing van het Diaconessenhuis over de sterke stijging van het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, SOAS, onder jongeren, komt voor jongerenorganisaties niet als een verrassing. Vertegenwoordigers geven aan dat zij al sinds 2024 signalen opvangen van een zorgwekkende toename. Jongerenwerker Dwight Samuel stelt dat er destijds al aan de bel is getrokken. We zagen het probleem groeien, maar er werd niet voldoende op ingespeeld, zegt hij. Volgens hem zoeken steeds meer ouders hulp, omdat hun tienerdochters besmet raken met een SOA. Alleen al dit jaar heeft Samuel minstens 5 van zulke gevallen begeleid. Zorgen over afgekeurde exportgewassen op lokale markt, dat wil zeggen dat we bezig zijn het volk te vergiftigen. Opvanglocatie in voorbereiding voor dak- en thuislozen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid werkt aan de inrichting van een speciale opvanglocatie voor dak- en thuislozen die geen psychische aandoening hebben. Dat zegt minister André Misikeba bij de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. Dit was gisteren. Met deze voorziening wil de overheid niet alleen onderdak bieden, maar ook inzetten op actieve begeleiding en herintegratie. En Suriname mag bij India terecht voor nog meer financieringsprojecten. Dit zegt de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, die momenteel op werkbezoek is in Suriname. Hij geeft aan, India is bereid de samenwerking met ons land aanzienlijk uit te breiden. Daarbij worden nieuwe ontwikkelingsprojecten, zachte leningen en intensievere samenwerkingen op het gebied van defensie, technologie en handel in het vooruitzicht gesteld. Op de binnenbladen van de Times kunt u verder ook lezen. Slechte weggedeelten, Javanen en Kriolen weg, aangepakt. In Kommerwijnen. Schooltuinenproject Wanica D groeit ondanks slecht weer. LVV doneert plantmateriaal Stichting Witsanti Educatiecentrum. Bewoners Witsanti eisen dringende aanpak infrastructuurproblemen. Weerarts voor Coroni. En ex-militairen willen bijdrage leveren aan woningbouwprogramma. De West van gisteravond op de voorpagina. VAP-parlementariër Joe Charman zegt in het parlement: groenten bevatten tot 37 keer meer gif. In het parlement zijn zorgen geuit over de toenemende druk op de gezondheidszorg en het groeiend aantal medische aandoeningen in Suriname. Volgens Charman hangt deze zorgwekkende ontwikkeling mogelijk samen met voedselveiligheid. Voorzitter van de Suriname Seafood Associatie, Udo Karrig, wijst op CRFM-rapport en rol visserscollectief. DNA-leden vragen president om ingrijpen bij waterbeheer en rijstsector. Suriname staat voor karaktertest met naderende olieinkomsten. Heel wat luchtverkeersleiders zijn richting Guyana vertrokken. En onder een foto leest u dat het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport gisteren, dinsdag, officieel het GROW-programma heeft gelanceerd in het Sophia's Lus Community Center. Bij de start waren onder andere president Jennifer Geeling-Simons en sportminister Lalini Gopal aanwezig. Het programma wordt uitgevoerd onder het thema Samen groeien naar een sterkere toekomst. Gericht op naschoolse opvang, talentontwikkeling en de rehabilitatie van sportvelden en buurtcentra. Op de binnenbladen van de West, Procureur-generaal beëdigt 205 recruten tot BAVP'er, buitengewoon agent van politie. Ansadi zegt, geen staat in een staatssituatie bij kwestie Mennonieten. Grootste deel offshore areaal Suriname nog niet uitgegeven. Sampi vraagt om onafhankelijk onderzoek naar dodelijk incident Royal Hill. Glenn Oelers neemt leiding VAP over na overlijden Santoki. Achterstallige betalingen treffen nadeling voor onderhoud schoolterreinen. En stijging SOA onder jongeren. Diakonessenhuis zet in op preventie en voorlichting. En dit was het voor het dagbladenoverzicht voor vandaag, donderdag 7 mei. Goedemorgen.
0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggie?
3: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggie Chicken Cubes of Maggie Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggie Blokjes vandaag.
3: Maggie, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname, altijd kwaliteit.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
6: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
7: Even hebben over de beste zevendakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreis. Bedrijf, bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerspleit, bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
1: United Cement, the strength of the future.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Na view.
3: Bad shoes love. Mom deserves it all. This Mother's Day from Michael Kors, IMS Mall and Hermitage Mall.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.
6: Vrijdag 8 mei vieren we 55 jaar Optiek Ninon. Het feest begint hier op Radio 10 met de Optiek Ninon 55 Radio Quiz. Luister en doe mee en win op 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 mei tijdens de Optiek Ninon 55 Radio Quiz hier op Radio 10.

0: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
1: Nummer 1. Deze week.

Shaggy en Robin Thicke, die staan een week op onze nummer 1 positie van de Magic 10. Op de hitlijst staan ze al 6 weken met Looking Lovely. J Balvin is vandaag 41, dus we doen zo meteen een flashback van J Balvin. Morgen de 92 in een omgekeerde wereld van een paar tieners. Dit zijn Criss Cross.

0: Kupke Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: 7 mei 1888, George Eastman patenteert zijn Kodak boxcamera. Vandaag in 1945, met de ondertekening van een verdrag, accepteert Duitsland de onvoorwaardelijke nederlaag in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag in 1975, president Gerald Ford van de VS kondigt het einde aan van het Vietnamtijdperk. Vandaag in 1983, opening van Theater Uniek aan de Fred Derbystraat, voorheen de Rust en Vredestraat. Je kunt het alles en nog veel meer nalezen. Dat mag op onze socials.
3: We are there wherever you need us.
0: Kupke Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

0: Tommy Instant Noodles zijn overheerlijk, verkrijgbaar in verschillende varianten en zijn makkelijk te bereiden. Je hebt gewoon wat heet water nodig en jouw maaltijd staat er al. Wil je er een menu van maken? Voeg dan wat groenten toe en presto! Een snelle, maar overheerlijke pot maak je van Indomie Instant Noodles. We are there wherever you need us. Cupcake Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
1: DriveWise. Powered by Crown Oil en Total Energies. Direct wegrijden na het starten van uw auto kan extra slijtage veroorzaken omdat de motor nog niet volledig gesmeerd is. Laat de motor daarom eerst enkele seconden draaien voordat u vertrekt. DriveWise. Powered by Crown Oil en Total Energies.
2: Bent u diabetes en wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
3: I drive for the uphill battle.
4: Designed for ultimate engine performance. Shell Helix Synthetics. Drive on.
5: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Het is 8 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.
1: Een pakket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
2: Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art Ultratec gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt Ultratec de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat Ultratec voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus Ultratec en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.
3: Landelijke HIV-campagne begonnen. Ex-militairen wenden zich wederom tot president. En olieprijzen dalen weer hard. Het is vandaag donderdag 7 mei. Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is maandag begonnen met een landelijke HIV-campagne. Het thema luidt: ken uw status en laat je testen. Het doel van deze campagne is om het bewustzijn rond HIV te vergroten en burgers aan te moedigen zich te laten testen. Er zijn extra testlocaties opgezet, zodat iedereen eenvoudig en dicht bij huis een gratis test kan laten uitvoeren. Het ministerie benadrukt dat er nog steeds veel mensen zijn die hun HIV-status niet kennen en daardoor onbewust anderen kunnen besmetten. De oproep is duidelijk. Voorkom dat je besmet raakt met het HIV-virus dat onbehandeld kan leiden tot AIDS. Iedereen die seksueel actief is of van plan is dat te worden, wordt dringend geadviseerd om samen met zijn of haar partner een test te doen. De testen zijn volledig gratis en worden uitgevoerd bij de dienst dermatologie aan de Toetonnelaan, Trop Clinic op de hoek Basitostraat en Commissaris Roblesweg in Geersvliet, alle polies van de medische zending, de RGD-polies, diverse NGO's en hun partners, Stichting Liefdevolle Handen aan de Calcuttastraat en ook bij Suriname Men United, Foundation HIV, Pluspunt SR aan de Vergeet Mij Nietstraat en DCF Suriname Collection of Sex Workers aan de Mangolaan. Dus, ken jouw status, laat je testen en draag bij aan een gezonder Suriname. Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, OGA, is gisteren op verschillende plaatsen in Paramaribo bezig geweest met schoonmaakwerkzaamheden. Dit in het kader van niet slechts de stad schoonhouden, maar ook om de afwatering optimaal te laten functioneren. Zo zijn aan de waterkant, Keizerstraat en aan de Jagannath Lachmanstraat de zogenoemde veegoten opgeschoond en ontdaan van zand. En ook de Amazonestraat kreeg een opknapbeurt. Alle werkzaamheden werden met inzet van de gedetineerden ingesloten bij de Centrale Penitentiaire Inrichting en het Huis van Bewaring te Santo Boma verricht. In wederom een poging om hun zaken, zij het knelpunten, opgelost te krijgen, hebben de ex-militairen gebundeld in de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen, VSVEM, zich gewend tot de president. Op haar kabinet is dinsdag een onderhoud geweest. Daarbij zaten ook aan Melvin Linsgeer, Rudy Roeplal en Bijay Lalbihari. De ex-militairen droegen nogmaals de problemen aan met betrekking tot verhoging van de huidige resocialisatie- en invalide toelagen, medische zorg, hun collectieve grondaanvraag en opname in het begrafenisfonds van het ministerie van Defensie. Voor dat laatste betreft gaf VSVEM-voorzitter Waldo Jameson aan dat de statuten zich hier niet voor zouden lenen omdat er geen formele inkomstenbron is. Daarnaast vallen de resocialisatie- en invalide toelagen ook zwaar tegen. Een verhoging lijkt vooralsnog niet in het verschiet aangezien de begrotingsbehandeling nog niet heeft plaatsgevonden. De kwestie van grondaanvragen is ook een heet hangijzer. De ex-militairen hebben sinds 2021 een collectieve aanvraag voor grond gedaan voor landbouwdoeleinden. Echter zit daar ook geen schot in de zaak, stelt Jameson. Aan de andere kant is de vereniging bereid een bijdrage te leveren aan het op handen zijnde woningbouwprogramma van de regering, daar sommige ex-militairen bij de genie hebben gediend. Gehoopt wordt dat bij de komende ontmoeting op 13 mei enkele concrete voorstellen op tafel zullen komen ten aanzien van alle door de VSVEM aangedragen knelpunten. De narcotica-brigade heeft tijdens controleoperaties in Paramaribo en Lelydorp verschillende soorten drugs in beslag genomen. Zondag zijn tijdens surveillance aan onder meer de Krommelinstraat, Martin Luther Kingweg, Waterkant, Hirasingstraat en in Lelydorp hoeveelheden vermoedelijke marijuana, cocaïne, hash, sucroe, ecstasy en de drugssoort Pikachu aangetroffen. De drugs waren verpakt in boterham en ziplockzakjes en in sommige gevallen ook in kleine buisjes. Volgens de politie werden alle verdovende middelen onbeheerd aangetroffen. En parlementsvoorzitter Ashunadin is momenteel uitlandig. Hij bracht in Nederland een bezoek aan de stichting Vrienden van Suriname in Tiel. Hij werd er welkom geheten door een groep vrijwilligers en voorzitter Wil van Ree en Hans Oosterman, de penningmeester van de stichting. Sinds haar totstandkoming wordt gemiddeld eenmaal per maand een grote container vol met hulpgoederen geladen en verscheept naar ons land. In de afgelopen decennia zijn zo duizenden schooltafels en stoeltjes, duizenden ziekenhuisbedden, rolstoelen, poststoelen en nog veel meer gedoneerd. Adin sprak zijn dank uit aan de vrijwilligers die zich telkens weer inzetten. Hij beloofde te bekijken hoe een soepelere inklaring en distributie van de hulpgoederen bij aankomst in Suriname kan worden gerealiseerd. Van het bestuur en de vrijwilligers kreeg de parlementsvoorzitter een Tiels potje sham en een shamlepel met het Tiels flipje logo. De stichting Vrienden van Suriname nodigt president Geling Simons ook uit voor een bezoek. In het nieuws vandaag. Ex-militairen wenden zich wederom tot president. Narcotica-brigade neemt tijdens controles in Paramaribo en Lelydorp drugs in beslag. Landelijke HIV-campagne begonnen. Rioleringen in Paramaribo aangepakt. Parlementsvoorzitter Adin brengt bezoek aan stichting Vrienden van Suriname in Nederland. Olieprijzen dalen weer hard. En rapper Ali B krijgt zwaardere straf in hoger beroep.
4: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
3: Het gerechtshof in Amsterdam-Nederland heeft rapper Ali B veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar voor de verkrachtingen van Ellen ten Damme en Naomi. Daarmee valt de straf 1 jaar hoger uit dan was geoordeeld in 2024. Het hof acht de verkrachting van Naomi in 2018 tijdens een schrijverskamp bewezen. Waar de rechtbank nog sprak van poging tot verkrachting, is het hof tot de conclusie gekomen dat Ellen ten Damme verkracht is door Ali B. Dat gebeurde tijdens de opnames van Ali B en de muziekkaravaan. Het hof beroept zich niet alleen op de verklaring van ten Damme, maar ziet de getuigenis van haar voormalig manager en ex-partner Danny Ellinger als steunbewijs. De rapper en het OM hebben nu 14 dagen om in cassatie te gaan. De olieprijzen zijn gisteren weer hard gedaald. Ze gingen voor de 2e dag op rij stevig omlaag. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump had gezegd dat er grote vooruitgang is geboekt bij onderhandelingen over een definitief akkoord over het stoppen van de oorlog met Iran. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zei in een bericht op X dat hij hoopt op een blijvend akkoord dat voor vrede en stabiliteit zorgt in de regio en daarbuiten. Sharif bemiddelt in de gesprekken tussen Iran en de VS. Amerikaanse olie werd gisteren bijna 10% goedkoper en daalde naar $92.20 per vat. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met 8,5% omlaag tot $100.40. Ruwe olie is met ongeveer 50% gestegen sinds de oorlog in het Midden-Oosten eind februari begon. Honderden miljoenen vaten olie uit de Persische Golf zijn van de wereldmarkt weggevallen. Het verkeer van olietankers door de belangrijke straat van Hormuz wordt nu beperkt door een dubbele blokkade. Teheran belemmert de scheepvaart, terwijl de VS schepen tegenhoudt die Iraanse havens willen bereiken.
5: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hakerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hakerin Bank Mobile Banking.
6: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Robin Hood en Leo Victor hebben gisteren in de laatste wedstrijd van de algemene ronde het op een akkoordje gegooid. Het werd 1-1. In de eerste helft kreeg Leo Victor de betere kansen, terwijl Robin Hood in het tweede bedrijf.

0: De KNVB sluit niet uit dat Ronald Koeman na het WK bondscoach van Oranje blijft. Daarom beslist de voetbalbond pas na het toernooi. En is het aantrekken van Peter Bos, de huidige coach van PSV, niet ter sprake gekomen. En Nigel de Jong heeft meer gezegd, want de doelstelling van Oranje op het WK komende zomer is het halen van de halve finales. Maar de Jong vindt dat het Nederlands elftal de lat nog hoger moet leggen. De halve finales zijn het doel, maar de ambitie blijft om wereldkampioen te worden. Al dus de Jong die de druk daarmee opvoert. KNVB Playoffs. Almere City die blijft doordenderen in de playoffs om promotie naar de Eredivisie. Woensdagavond is de ploeg uit Almere in de tweede ronde thuis af te rekenen met de Graafschap 3-1. Duitsland. Niklas Süle zet al op 30-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. De 49-voudig Duits international kan het na een nieuwe blessure niet opbrengen om zich opnieuw terug te knokken bij zijn club Borussia Dortmund. NBA Playoffs. Gisteravond wisten de New York Knicks een 2-0 voorsprong te nemen op de Philadelphia 76ers in de East Semifinals, 108-102. En de San Antonio Spurs die komen terug van de achterstand tegen de Minnesota Timberwolves en winnen groots met 133-95. De seriestand in de West Semifinals gelijktrekkend 1-1. Dit was het Radio 10 Sport.
1: Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art Ultratec gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt Ultratec de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat Ultratec voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus Ultratec en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Navio. Doos Travel and Kadushi Tours.
2: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
1: We show you the world.
3: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
4: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
5: Mam!
4: Oeps, de kinderen zijn er.
5: Pizza!
4: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
6: I drive for the uphill battle.
7: Designed for ultimate engine performance. Shell Helix Synthetics. Drive on.
8: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Powered by Burger King. Have it your way.

die Tangi. Die Tangi komt van Humphrey en zijn vrienden. Grand Tangi Mama. We reden ook nog de promo van Yogi D. Dit is Third Eye Blind. Uit de 90s. A semi-charmed life.

Goedemorgen, de tijd wordt u aangeboden door Sonovia Bottling Company NV. Het is 8:30, Sonovia Bottling Company NV, het lekkerste water in Suriname.

0: wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
2: Hey, meisje. Ben je bij de soep?
3: Bij

0: mit Sunnen omta Sunnen.
1: Nummer 4.

Das lang gelee, ja, Outwork, die doet de song Electro uit 2007. We brengen even wat rust voordat we de Bad Boy for Life doen. En Mr. Sinnerman. Dit is Johnny Sky met Kiereme.

0: party, people. Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naf you. Restaurant Tower King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ossoniaan gerechten. Bel en bestel. 8-3x7, 3x6. Stap binnen. We staan op de Mahonielaan 4 op de hoek met de Anton Drachtenweg.
3: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC-liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

0: ticket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Promoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Promoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
2: Het is vandaag donderdag 7 mei. Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. De gramang der Sarmakaners, Albert Aboikoni, heeft de vraagstukken waarmee de Samaka-gemeenschap zit tijdens een ontmoeting met president Geling Simons aan haar voorgelegd. Dit gebeurde tijdens haar bezoek in verband met de officiële ingebruikname van de zonne-energieprojecten te Guyaba en het Langu-gebied. Gesproken is over uitdagingen, evenals de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied. Aan bod kwamen in dat kader onderwijs en veeteelt. LVV zal er onder meer trainingen geven in kippenteelt. Verder is schoolmeubilair aan OS Makanti overhandigd en het schoolvoedingsproject opgestart. Kirti Ramotar is op maandag 4 mei tijdens bestuursverkiezingen verkozen tot de nieuwe en eerste vrouwelijke voorzitter van de Culturele Unie Suriname, de KUS. Ramotar is al 14 jaar actief binnen de organisatie. Ze neemt de voorzittershamer over van Aniel Manurat. Een deel van het oud bestuur stelde zich opnieuw beschikbaar en blijft betrokken binnen de KUS. De adviesraad heeft het nieuwe bestuur geadviseerd om de mogelijkheden voor een statutenwijziging te bekijken, zodat meer leden tot het bestuur kunnen worden toegelaten. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein voor een poging tot zelfdoding zou hebben geschreven. De rechter besloot tot de vrijgave nadat de New York Times hiertoe verzocht vorige week. De celgenoot van Epstein heeft verklaard dat hij het briefje aantrof in een stripboek nadat de zakenman buiten bewustzijn was aangetroffen na zijn eerste zelfdodingspoging. Enkele weken later maakte Epstein alsnog een eind aan zijn leven. Op het briefje staat: "Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden. Het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wat wil je dat ik doe? Uitbarsten in huilen? Niet grappig, is het niet waard." De derde regel op het briefje is lastig te lezen. Daar staat vermoedelijk iets als: "Dus de 16 jaar oude aanklachten zijn opnieuw ingediend." De New York Times benadrukt dat de krant niet heeft geverifieerd dat het briefje daadwerkelijk door Epstein is geschreven. Ook de rechter die het document heeft vrijgegeven, heeft geen uitspraak gedaan over de echtheid ervan. Het briefje was onderdeel van de strafzaak tegen de celgenoot en maakte daarom geen deel uit van de miljoenen documenten rond Epstein die enkele maanden geleden werden vrijgegeven. De celgenoot noemde het briefje vorig jaar al in een podcast. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: sin in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
1: Met diep glijmiddel op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Doe vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Diep glijmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Diep glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adult shops.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip.

0: natuurlijk als cadeau. Eenvoudig via app of e-mail. Te gebruiken in alle Steps filialen.
1: Met schoenen om te zoenen.
2: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

be every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Mitongo no abibonyo.

0: Deze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Fuel your drive and family at Rock Oil. Sink your teeth into our delicious sandwiches, shawarma, Rocky Burger, or fried chicken combos. After loading up on our great food, you can fill your tank with our high-quality fuels. Rock Oil, your one-stop energy hub.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er. De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
5: Op vrijdag 8 mei vieren we 55 jaar Optiek Ninon. Het feest begint hier op Radio 10 met de Optiek Ninon 55 Radio Quiz. Luister en doe mee en win op 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 mei tijdens de Optiek Ninon 55 Radio Quiz.

0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: In deze aflevering kijken we naar groep J met daarin Argentinië, Algerije, Oostenrijk en Jordanië. Het Argentijnse elftal doet voor de 19e keer mee aan het WK voetbal. Slechts 4 keer was La Albi Celeste, de hemelsblauw-witten zoals het team ook wordt genoemd, niet op een eindronde. Argentinië trok zich terug uit de kwalificatie voor de WK's van 1938 en 1950, terwijl het land zich niet inschrijft voor de kwalificatie voor het WK van 1954. Alleen de kwalificatie voor het WK van 1970 in Mexico mislukt. Op het inaugurele WK in 1930 bereikt Argentinië de finale. Daarin verliest La Albi Celeste van Uruguay. 3 keer wordt Argentinië wereldkampioen. De eerste keer in 1978 op het toernooi in eigen land. 8 jaar later in Mexico. En op het laatste WK 4 jaar geleden in Qatar. Dan Algerije. Dat staat voor de 5e deelname aan het WK voetbal. En de eerste keer sinds het toernooi in Brazilië in 2014. Het debuut van de woestijnrijder, zoals de ploeg ook wordt genoemd, is op het WK van 1982 in Spanje. De ploeg komt dan niet verder dan de groepsfase. Het hoogtepunt van de Algerijnen op een WK is het bereiken van de 8e finale tijdens de laatste deelname in 2014. Dan Oostenrijk. Oostenrijk doet voor de 8e keer mee aan het WK voetbal. Het debuut van de Oostenrijkers is op de 2e editie van het WK in 1934 in Italië, waar het elftal als 4e eindigt. De beste prestatie volgt bij de 2e WK-deelname in 1954 op het toernooi in Zwitserland met de 3e plek. De laatste keer dat Oostenrijk op een WK speelt is in 1998 tijdens het toernooi in Frankrijk. Na de groepsfase moeten de Oostenrijkers de koffers pakken. En tot slot van groep J, Jordanië. Jordanië debuteert op een WK dit jaar. De succesvolle kwalificatie voor de eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada volgt op 10 kwalificaties die Jordanië zonder succes afsluit. Dat was het voor groep J. Morgen kijken we naar groep K.
0: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.

Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

Magic FM number 1. Powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

Business Breakfast Plus wens alle moeders een fijne moederdag. We vieren liefde, kracht en alles wat mama bijzonder maakt. Verras haar met onze Mother's Day Appreciation Box voor slechts $15. Bestel nu op 43-4772 of 85-17-507. Klim op straat 6 tegenover Finabank, Jagarat Lachmanstraat.

Het is 9:30. De juiste tijd is van Songyi & Co. Een warm kopje Sonko of Gold Paraté brengt een fijn gevoel met zich mee. Restaurant Dawood King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropos of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn Dawood King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7

0: skip. Das skip.
1: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent alone.
2: Bij Savers Paradise staat nu de meest veelzijdige collectie wandkasten, vitrines, eettafels en complete aanrechten en wastafels. Savers Paradise. Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Savers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Savers Paradise X-card.
3: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
1: Spelen is leuk en leerzaam met goed speelgoed van Sweetheart. Ons speelgoed is niet alleen stevig en mooi, maar ook 100% gekeurd op kindveiligheid. De allerleukste bouwdozen, spelletjes en oefenboekjes, maar ook volle puzzels en knutseldozen. Genoeg keuze om samen te spelen en samen te leren. Heb je binnenkort weer een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje? Kijk dan snel op onze Facebookpagina voor onze collectie verjaardagscadeautjes. Spaar tijd, kies, klik en reserveer en Sweetheart doet de rest.
2: Sweetheart, jouw favoriete speelgoedwinkel. Daar word je vrolijk van.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza Hut!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
0: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
5: Oh, wat schattig. Is je baby altijd zo vrolijk?
6: Ja, ik gebruik de beste kwaliteit voor mijn kindje en dat is VIP Baby Diapers. VIP Baby Diapers zijn zo babyvriendelijk. Ze voelen heerlijk zacht, zitten elastisch en blijven zo lang droog. Mijn baby is mijn VIP. Van jou toch ook?
5: Inderdaad, voor mijn baby alleen topkwaliteit. En ik zie het, VIP Baby Diapers zorgen voor blije baby's.
6: En blije moeders!

Burger King wenst alle moeders een dag vol liefde, gelach en een welverdiende break. Wij regelen de beste burgers. Burger King, mama, have it your way.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Every mom is different. Crocs fits them all. Crocs gift ideas for Mother's Day at Crocs IMS Mall and Hermitage Mall.
3: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saia & Vee zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saia.

0: kan. Naar ons eigen restaurant.
1: Dawood King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 83x7-3x6.
2: Heeft de muffler het laten afweten? Schreeuwt de uitlaatpijp van uw auto om vervanging? Rij nu direct naar Milasco aan de Schietbaanweg. Milasco heeft de juiste muffler voor Japanse, Europese en Amerikaanse auto's. Milasco Muffler Shop, Schietbaanweg 80, precies in de bocht achter de cultuurtuin. Als de muffler en de uitlaat van uw auto meer lawaai maken dan is toegestaan. Milasco, 54, 65, 96.
3: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
4: Elke werkdag op Radio 10 om 1:30 in de middagspits. De SCMC Teammobiel.
5: Nee, ik was niet ogri, maar soms een beetje rebellisch. Niet luisteren. Vooral hoe het aankomt op vriend.
6: De rukwinden hier en daar natuurlijk ook bij Wakabassi. Vernielingen aanrichten. Dan denk je van, je bent aan de ene kant zo goed bezig en dan krijg je dit weer. Maar ja, tegen de natuur kunnen we niet vechten.
4: De SCMC Teammobiel. Also powered by Finabank, Self-Reliance en Allstar.
5: Oma's zijn, we zijn in elk geval veel voorzichtiger met onze kleinkinderen dan met onze kinderen.
7: Het enige wat ik nog graag wil is dat ik dat alles goed gaat met mijn gezin en met mijn familieleden. Weet je. Ook mijn best blijven doen zodat zij ook gelukkig kunnen leven, verder kunnen leven.
4: De SCMC Teammobiel.

0: Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. De bijna 90-jarige Surinaams kunstenares Helen Ferdinand woont al jaren in Nederland. In een mini-documentaire opent ze haar verleden voor haar kleindochter Maria. Van liefdesbrieven tot verhalen over de Tweede Wereldoorlog en Suriname. Sam Jones neemt alvast een voorproefje op de mini-documentaire en het start met de twee die een bekend liedje zingen.
1: Ik heb een tuintje in mijn hart, maar ik voor jou, Mira Soe.
2: Ik ben Helen Ferdinand. Ik ben geboren in 1936 in Paramaribo, Suriname. Ik ben de moeder van Shanti en Shanti is de moeder van Maria, mijn kleindochter.
3: Ik ben Maria Noordam. Ik ben geboren in Rotterdam en dat was in 1997. En ik zit hier naast mijn oma, oma Rosie. Ik noem haar altijd oma Rosie, maar anderen noemen haar Helen.
2: Hey!
4: Maria komt op bezoek bij haar oma Rosie in Spijkenisse. Het is altijd een zoete inval.
3: Gezellig. Het is altijd heel gezellig bij mijn oma. Ja, je komt hier, als je bij je oma komt, dan kom je niet voor 5 minuten. Dan kom je wel voor langer altijd.
4: Maria is benieuwd naar de geschiedenis van oma Rosie, Helen Ferdinand, die in Suriname geboren is. Hoewel ze al veel te horen heeft gekregen. Helen vertelt veel over Suriname thuis in Spijkenisse. En we gaan ook nog naar het Suriname Museum in Amsterdam. Maar eerst zijn we bij oma Rosie thuis.
5: Zie je die brieven van?
4: In een oude doos vinden ze correspondentie die oma, de toen 17-jarige jonge vrouw Helen, had met een jonge man in Den Haag. Fred Sterke.
5: Dear Fred, je brief en kaarten heb ik ontvangen, waarvan hartelijk bedankt.
0: Dat waren Helen Ferdinand en haar kleindochter Maria in een teaser voor een mini-documentaire gemaakt door Sam Jones. Oud-burgemeester Giuliani van New York is van de intensive care af. Hij werd vorige week in kritieke toestand opgenomen, maar is inmiddels weer stabiel. De 81-jarige Giuliani werd opgenomen met een longontsteking die volgens zijn woordvoerder werd verergerd door symptomen die hij bij de aanslagen van 11 september in 2001 opliep. Mensen die zoals hij aanwezig waren toen de World Trade Center torens instortten, hebben vaker longproblemen doordat ze toen schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was burgemeester van New York tussen 1994 en eind 2001. Hij groeide door 9/11 uit tot een internationaal bekende politicus. De afgelopen jaren was hij vooral in het nieuws als groot voorvechter van president Trump. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: Telezuur Spitsoor. Iedere werkdag tussen 1 en 2 middags op Radio 10. Weet jij de herkomst van dit geluid? SMS het goede antwoord tussen 1 en 2 naar 1088 of bel naar de studio. Spitsoor, powered by Telezuur, keeping us in touch. Energy Plus, your engine lost it. Lucky Store en McDonald's, I'm loving it. Wie oren heeft, die horen. Telezuur, Spitsoor.
1: Maak kennis met Touchy and the Lee's Delicatessen Shop. Een charmante delicatessen shop waar de smaken van Frans-Guyane en Suriname samensmelten. Hier vind je ambachtelijk vervaardigde Frans-Guyanese yoghurt en yoghurtproducten. Een uitgebreide selectie Surinaamse fruitpulp, 12 fruitsoorten. Vers, smaakvol, ideaal voor smoothies, desserts en traditionele gerechten. Perfect voor liefhebbers van unieke, tropische, gezonde en hoogwaardige producten. Touchy and the Lee's Delicatessen Shop voor natuurlijke, gezonde en authentieke producten. Voor de consument, de horeca en eetgelegenheden. Vind ons aan de Anton Drachtenweg nummer 68 bij de ingang van het Zorghotel. Bel voor meer informatie met 866-9620. Touchy and the Lee's, de Su-Franse Delicatessen Shop. Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kouseband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3x7.

0: McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
0: Op zoek naar een stijlvolle avond? Kom dan op zaterdag 9 mei naar Queen's Delight. De avond waar elegantie en gezelligheid samenkomen. Van 7 uur tot 10 uur 's avonds verandert het prachtige poolterras van Torarica Resort in de perfecte setting voor een ontspannen en een feestelijke avond. Tijdens deze sfeervolle avond genieten onze gasten van een open table dining experience met diverse gerechten, live cooking, grill en een carving station in een ontspannen en elegante setting. Daarnaast zijn onbeperkte non-alcoholische dranken inbegrepen. Geniet ook van live entertainment tijdens onze Queen's Delight. Voor slechts $45 per persoon, inclusief BTW en service charge, beleeft u een avond om nooit te vergeten. Kies voor een upgrade van $17.50 en krijg bottomless bubbles erbij gedurende dinner hours. Torarica, we share the best with you.
3: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
4: Beste mensen, de Surbet Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je lotto op tijd op www.surbet.sn. Surbet Lotto, etang amoro, trangawang.
5: Yesha Sanya, asusogan sama itelie, gipikinenge, Surbet naiseli.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Love you. Haal nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij Mijn Schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij Mijn Schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag. Zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Mijn Schatje, Creative Gifts and More. Stad aan de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 753x201. Van Mijn Schatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.
2: Nieuwe songs.
3: Elke week.
2: Elke dag.
3: En elk uur.
2: Dit is een Radio 10 promo.
4: Mitongo no abibonyo.

Ja, dat was er eentje uit de heyday van Monica. Uit haar album The Boy Is Mine. En het is dan 1998. She's on top of her game. En dan komt de tweede nummer 1 single uit dat album. Met de song die je net hoorde, The First Night. Met daarin samples van Diana Ross, Love Hangover uit de mid-70s. Daarvoor hadden we de promo song op naam van Yogi D. Son Tenso. Wat een song. Good morning, het is de Magic Café. Donderdag, hoe maak je dit vandaag? Hopelijk verloopt alles naar wens. Alles oké, zoals we dat altijd zeggen. Voor dit moment uw aandacht voor het menu deze donderdag 7 mei van Boditori, Original Boditori aan de Zonnebloemstraat. Vandaag nasi, bami, gestoofde kip, curry, kip en moxalesi. De budget deals hebben het over, al vanaf 150 SD per bak. Groter van stuk is de Boditori Douglas Special. Verder op het menu paprika rijst met gebakken kip. We hebben ook bravo met zoute vis vandaag. Moxalesi, gestoofd varken en gestoofd rund. Gestoofde kip, snert met of zonder zoutvlees, gebakken kandra. En verder bij Boditori deze donderdag lipgloss bami, nasi, currykip, currydogs en curry hey. We hebben nog meer currygerechten. Denk maar aan de Rotirol vegetarisch of de Rotirol kip. Of pak groots uit met de roti slordig met aardappelgroente, kip, ei, lever in elke combinatie. Je mag natuurlijk ook kiezen voor roti in plaats van rijst. Al helemaal bij de currygerechten. Bulgur in plaats van rijst of aardappelpuree. De groenten, niet onbelangrijk. Klaroeng, pampong, boulanger en kousenband. Het menu vandaag bij Boditori. Original Boditori. We staan op de Zonnebloemstraat nummer 44. Bel en bestel via 439173. Of doe dat via WhatsApp 868-1010. Dit is de Magic Café. De Magic Café donderdag. We doen sowieso wat dubbele doses van hitartiesten. En we zijn ook al ready voor onze eerste Mother Day Song. Dus blijf luisteren. The Magic Café tot 12 uur op deze zender. Vanuit Paramaribo is dit Radio 10 Magic FM. Creatief, vernieuwend en dynamisch. Here we go. Tot zo.

Luxury Wallet wenst alle moeders een dag vol liefde, waardering en onvergetelijke momenten. Bezoek ons Service Center op 8 en 9 mei in de Hermitage Mall, unit 123. En laat je belonen met extra studiesmiles.

Ja, de Magic Café. Donderdag en dan een dubbele dosis van Julio. Hij deed twee vaste favorieten, waaronder onze Mother Day Song, dit uur. Achtereenvolgens Lana del Olvido, Esperon Poco. En net nog het hele prachtige Amor. Ook wel bekend van Benny King uit de 60's, toch? Nou, hij zingt ons aan de bodem van het uur, deze Julio. Was enkele weken geleden nog in het nieuws. In verband met ongewenste intimiteiten, nou, die achteraf dus, heel groot nieuws werden. Maar goed, we gaan naar Dawood King, restaurant Dawood King. En wat hebben die deze donderdag voor ons? Hier het menu van Dawood King. Rijstviskuit, sopropos kousenband. Rijstbruine bonen met crispy chicken. Moxalesi met zalvlees en gerookte kip erdoor. Nasi rames, gele rijst met gudangen en bami pichil. Pichil, bami kip, nasi tahoelongtong en zoute ei. En dan zijn we nog niet klaar, want bij Dawood King hebben we ook lumpia, saté en krokante bakabana. Dawood de 1 liter fles, Dawood de slosh en estelair. Het moet Suriname zijn. En waar staan ze? Op de hoek van de Mahonilaan en de Anton Drachtenweg. Levering binnen Paramaribo Noord mogelijk. En voor bestellingen contact ons via 8-3x7-3x6. Het is 8-3x7-3x6. Dawood King, restaurant Dawood King. En je hoort ze altijd zingen. Amore sweetie Dawood. Ja man. Het is 10:30 geweest en de tijd is van Zungyi & Co. Deze zaterdag ook het toneel van een grote moederdagbraderie. Bij het Zungyi Complex aan de Nieuw-Charlesburg. Hou het even in de gaten. De tijd, ja, daar hadden we het over nog. Griet ne griet moro, want abonde krontomertje Zungyi doro. En we hebben het over Wokbrand, kokosmelk.

0: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Ezze en Friends, Zang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Wacht, Tim, kom, Biggie. Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza Hut!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Wat maakt dat je er altijd weer stralend uitziet? Bingo! Wasmiddel van Bingo. Verkrijgbaar in poeder en vloeibaar. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt, voor de beste prijskwaliteit. Bingo, zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo!

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
1: Liefste mama, jij maakt het verschil. Liefde begint bij jou. Voor jou, vandaag en altijd, namens Case Products een hele

0: Nou, op papier het nieuwste moederdaglied van Suriname. Geweldig gedaan hoor, door Humphrey and Friends. En je hoorde ook nog de stem van spoken word kunstenaar José Parami in Grand Tangi Mama. En dat is heel mooi. We doen een dubbele dosis van Humphrey and Friends. Trouwens, deze Mother's Day song werd u aangeboden door Case Products. Nou, blijf luisteren. We doen de Magic Café. De Magic Café. Donderdag.
1: Deze donderdag, iedere donderdag. Back to back.

0: Shang Yang vibes, goddamn.
1: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mama!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: We vragen uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij, bestemd voor verbruikers in het voorzieningsgebied van productiestation Livorno. De SWM maakt hierbij bekend dat ze op dinsdag 12 mei van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds noodzakelijke werkzaamheden zal verrichten op haar productiestation de Livorno. Als gevolg hiervan kunnen verbruikers in het voorzieningsgebied van dit station, te weten de Martin Luther Kingweg met alle oostelijke en westelijke wegen tot het PWB-project, de Industrieweg Zuid, de Sir Winston Churchillweg tot Domburg Waterkant en de M. Adienweg met alle zijwegen die voorkomen in dit gebied, gedurende eerder genoemde periode een lage waterdruk ervaren. De SWM adviseert verbruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en biedt daar verontschuldigingen aan voor het ongerief. Namens de SWM was getekend directeur Clifton Linga.
4: Hurricane Steel is al tientallen jaren leverancier van staalproducten voor diverse toepassingen in de bouw. Dankzij producten van hoge kwaliteit, vakkennis en innovatieve oplossingen zijn wij in staat klanten met unieke wensen tevreden te stellen en te houden. Bij ons vind je alles wat je nodig hebt om een moderne en duurzame woning, loods of kantoor neer te zetten dat voldoet aan alle eisen van vandaag en de toekomst. Bezoek ons voor meer info. Hurricane Steel. For building.
5: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
6: Popeyes maakt iedereen blij, want wij hebben nu ijscream erbij. Haal vanaf vandaag jouw ijscream bij al onze Popeyes filialen of gewoon in de drive. Because you deserve a Popeyes dessert. Pure love.

0: pak je een bekende hitsong van de Police. Geef daar gewoon je compleet eigen twist aan. Daarin slagen ze ruimschoots. Rousseau, het jazzensemble. Met in de lead de stem van Alloway Black. Een man die we kennen van zoveel mooie hits. Het is de Magic Café donderdag. De Magic Café donderdag. En we kijken al dik aan tegen het volle uur. Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Ruby Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
1: McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
0: Hou nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jou, schatje, bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden, bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag, van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag, zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Mijn schatje, Creative Gifts and More, staat aan de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 753x2-01. Van mijn schatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met de complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Days Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

0: Kipp. Das Kipp.
1: Het is 11 uur. De tijd is van Campus & Co. Wonglaan 1, Hoek Zonnebloemstraat. Campus & Co. Ook voor reparatie van uw schoenen en tassen.

0: gebracht door verlangen, onderscheiding en adoratie. Bijeengehouden door consistentie en vurige bestendigheid tegen stormen en uitdagingen. Ingrediënten van een sterk fundament.
1: No. Ik heb het niet over het huwelijk. Maar dit zijn de kenmerken van de tegellijmen van Surimassa. Vraag ernaar. Surimassa. Solide en sterk.
2: Goedemorgen. Donderdag 7 mei, Radio 10 met het nieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon is ingegaan een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens de Israëlische premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz was de belangrijkste commandant van de Ratwan-eenheid van Hezbollah het doelwit. Israëlische media schrijven dat de commandant van de elite-eenheid is gedood. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de berichten. Na anderhalve maand oorlog werd er 3 weken geleden een gevechtspauze in Libanon van kracht. Het betekende echter niet dat Israël en Hezbollah stopten met de aanvallen over en weer. Zo werden er afgelopen weekeinde zeker 7 mensen gedood bij een Israëlische aanval. Hezbollah meldde aanvallen op het Israëlische leger. De megatsunami die vorig jaar door een afgelegen fjord in de Amerikaanse staat Alaska raasde, is de op één na hoogste golf ooit gemeten. De gigantische vloedgolf van bijna 500 meter hoog ontstond nadat een berg in zee was afgebrokkeld. De megatsunami bij de fjord Tracy Orm bleef eerst nog onopgemerkt, maar wetenschappers ontdekten de ravage enkele weken later bij een wetenschappelijk onderzoek. Ze troffen gebroken bomen aan op de berghelling en in het water. Ook waren grote stukken rots ontdaan van begroeiing. Zo'n 64 miljoen kubieke meter rots, ongeveer gelijk aan 24 grote piramides, stortte met een enorme kracht in het water. Dat gebeurde in minder dan een minuut tijd. Het is de tweede grootste golf ooit gemeten. De grootste werd in 1958 gemeten, ook in Alaska, en was 524 meter hoog. De Amerikaanse staat Alaska is kwetsbaar voor megatsunamis door de steile bergen, smalle fjorden en aardbevingen. Megatsunamis ontstaan wanneer een aardverschuiving, vaak veroorzaakt door een aardbeving of losgeraakte gesteente, het water raakt. Ze zijn meestal lokaal en verdwijnen snel. Een reguliere tsunami ontstaat in de open oceaan en wordt direct veroorzaakt door aardbevingen. Ze kunnen duizenden kilometers afleggen en daardoor aan land komen in bevolkte gebieden met rampzalige gevolgen. Een Zuid-Koreaans hof van beroep heeft de straf van voormalig premier Han Duk-soo met 8 jaar verminderd. De 76-jarige politicus is vandaag veroordeeld voor zijn rol in de afkondiging van de staat van beleg door oud-president Yoon Suk-yeol. Han werd in januari veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. De rechter stelde dat hij had gefaald door geen kabinetsvergadering te houden, wat volgens de Zuid-Koreaanse wet nodig is voor een staat van beleg. De celstraf is nu teruggebracht tot 15 jaar. De straf werd verlaagd vanwege de staat van dienst van Han als politicus en omdat er geen bewijs is gevonden dat hij actief aan de opstand heeft deelgenomen, bijvoorbeeld door voorbereidingen te treffen. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Op vrijdag 8 mei vieren we 55 jaar Optiek Ninon. Het feest begint hier op Radio 10 met de Optiek Ninon 55 Radio Quiz. Luister en doe mee en win op 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 mei tijdens de Optiek Ninon 55 Radio Quiz hier op Radio 10.

0: vaders en kinderen. Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Deto helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Deto, let's light up your life.
1: Dankjewel mama, I love you.
0: Deto, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
2: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
3: Elke werkdag op Radio 10 om 1:30 in de middagspits. De SCMC 10 Mobiel.
4: Nee, ik was niet ogri, maar soms een beetje rebellie. Niet luisteren. Vooral wat aankomt op vriend.
5: De rukwinden hier en daar natuurlijk ook bij Wakabassi vernielingen aanrichten. Dan denk je van, je bent aan de ene kant zo goed bezig en dan krijg je dit weer. Maar ja, tegen de natuur kunnen we niet vechten.
3: De SCMC T-Mobile. Also powered by Finabank, Self-Reliance en Allstar.
4: Oma, we zijn in elk geval veel voorzichtiger met onze kleinkinderen dan met onze kinderen.
6: Het enige wat ik nog graag wil is dat alles goed gaat met mijn gezin en met mijn familieleden. Weet je. Ook mijn best blijven doen zodat zij ook gelukkig kunnen leven, verder kunnen leven.
3: De SCMC T-Mobile.
7: Vier Moederdag met liefde. Maak mama dit jaar extra blij met onze grote moederdagactie op het gehele assortiment. Koers van SRD 33,50. Jawel, u hoort het goed. Onze koers is SRD 33,50. Van elektronica tot stijlvolle meubels en handige huishoudproducten. Van 6 mei tot en met 9 mei. Op zaterdag 9 mei zijn al onze winkels open. Van 9 uur 's morgens tot en met 6 uur in de avond. MN International. Value for money. Actie geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen.
8: Hey, meisje. Ben je bij de zoo?
9: Bij?

0: met schoenen om te schoenen.
1: United Cement. The strength of the future.
2: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
3: We zijn intussen beland in het tweede bedrijf van de Magic Café. En hier dan het menu van Eethuis Esselin, Boniestraat 106, Geiersvlei. Vandaag sweet ozonasi, sweet ozobami. Witte rijst of bulgur met kip en groenten. Hereri met zoute vissen ei. Gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor. Bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. Gebakken vis met oma haar speciale saus. En als groenten vandaag kousenband, klarung en sopropo. Wat gebeurt bij Eethuis Esselin? Aan jou zo lange echte suite Sifosi. We staan op de Boniestraat 106 aan de overkant van Indramayu. Bel en bestel via 458-169. Dat is nog een keer 458-169. U kunt de bestelling ook uitsluitend appen naar 748-7679. Het menu vandaag, deze donderdag 7 mei, van Eethuis Esselin, Boniestraat, Vlijt. Het staat op 11, bijna 12 over 11. En we beginnen met het tweede deel van de Magic Café. Op next, de promo song. Het wordt een dubbele dosis van hiphopper supreme, Yogi Dee.

na een hele periode van relatieve stilte zijn twee veteranen terug. Geweldige track die in januari binnenkwam. Het heet Vriendschap en het wordt gedaan door, ja, wie anders? Yogi D, de man van onze promo deze week, en Juka Lauje. En de laatste is de laatste tijd echt all over the place. Daar bestaat geen twijfel over. Een geweldig televisieoptreden opgenomen. Ja, in de studio's van Apinti, dacht ik. Die gaat nu viraal. Dat zijn dus Juka Lauje en Sister Silly. Waarin ze hun beste tijden met GET Connection vieren. Maar Juka Lauje heeft er alles zin in. De ene release na de andere vanaf januari. En dit is van een paar maanden terug. Vriendschap. The Magic Café. The Magic Café donderdag. En we gaan weer kriskras door Paramaribo, waar we net in Geiersvliet. Zetten we nu koers naar de Zonnebloemstraat nummer 23. Daar staat Lobby, restaurant at Lobby. En vandaag, deze donderdag 7 mei, het volgende op het menu. Blakai Pissi Moxalesi, geroosterde kip met groenten. Gestoofd rund in paprika, pikante varkenspoot. Vandaag ook botervis in currysaus. Nasi special, gele peziesoep en bruine bonen. Voor de vegans, pikante tempeh. De groenten, kai

Elan en Pompoen. Lobby staat tegenwoordig aan de Zonnebloemstraat 23, schuin tegenover campus. En u belt en bestelt via dit nummer 432-855. Dat is 432-855. En je weet wat we zeggen bij Lobby. At Lobby, our taste is perfection.

0: Ad Lobby, Sonnebloemstraat 23, telefoonnummer 432855.
1: Alright, we staan klaar voor de volgende dubbele dosis. En ik zal u zeggen hoor, hij geldt als een van de besten van de klas. Niet nu, maar al decennia lang.
2: NV Telezuur wenst alle moeders een liefdevolle moederdag toe. Al 45 jaar samen verbonden door jullie kracht en liefde. Speciaal voor alle moeders hebben wij tot en met 15 mei een toestellenactie. Voor de helft van de prijs kan je mama verrassen met een leuke smartphone. Verkrijgbaar bij alle Telezuur branches.
1: Nou, een van de beste zangers van Suriname ooit. Niet zo lang geleden stond Paula Merali aan top van de hitlijsten. En we doen nog zo een van de beste van de klas, blijf ik zeggen. Onze Oscar Harris, een dubbele dosis speciaal voor mama. Dit is een song die hij doet met Kasikori Visited, uit de songboek van Genty. Mama.

0: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC Naf Uno.
1: We willen het even hebben over de beste zinkende dakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, batoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreisbedrijf, bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerspleit, bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
2: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus

Bob Marley, geboren op 6 februari 1945, overleden op 11 mei 1981. Op 11 mei is het precies 45 jaar geleden dat Bob Marley ons verliet. In verband hiermee presenteert Cocosi op zondag 10 mei A Tribute to Bob Marley met live on stage de Moja Band, die de muziek van Bob Marley zal presenteren. Doors open at 8 en de band starts at 9. Entree maar 150 SRD per persoon. Open mic voor alle Bob Marley fans die met de band een van hun favoriete Bob Marley songs wil presenteren. Don't miss this, a tribute to Bob Marley. Let's celebrate the life and the times of a legend. A night full of reggae, unity and positive energy. Club Cozy.

0: beste mens aan de Surbet Lotto jackpot bedrag 1.300.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je lotto op tijd op www.surbet.sr. Surbet Lotto is dan amoro. Trangawang.
1: Yes, Asanya. Asoso gan sama itelie. Gipiki nenge. Suribet naiseli.
2: Hou nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag. Zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Muntschatje, Creative Gifts and More, staat aan de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 75-3x2-01. Van Muntschatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naf you. Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self-Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors. Girl is on fire. Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville Terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature. Het WK 2026, de Pools, met alle Pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
4: In deze aflevering kijken we naar groep J met daarin Argentinië, Algerije, Oostenrijk en Jordanië. Het Argentijnse elftal doet voor de 19e keer mee aan het WK voetbal. Slechts 4 keer was La Albi Celeste, de hemelsblauw-witten zoals het team ook wordt genoemd, niet op een eindronde. Argentinië trok zich terug uit de kwalificatie voor de WK's van 1938 en 1950, terwijl het land zich niet inschrijft voor de kwalificatie voor het WK van 1954. Alleen de kwalificatie voor het WK van 1970 in Mexico mislukt. Op het inaugurele WK in 1930 bereikt Argentinië de finale. Daarin verliest La Albi Celeste van Uruguay. 3 keer wordt Argentinië wereldkampioen. De eerste keer in 1978 op het toernooi in eigen land. 8 jaar later in Mexico. En op het laatste WK 4 jaar geleden in Qatar. Dan Algerije. Dat staat voor de 5e deelname aan het WK voetbal. En de eerste keer sinds het toernooi in Brazilië in 2014. Het debuut van de woestijnrijder, zoals de ploeg ook wordt genoemd, is op het WK van 1982 in Spanje. De ploeg komt dan niet verder dan de groepsfase. Het hoogtepunt van de Algerijnen op een WK is het bereiken van de 8e finale tijdens de laatste deelname in 2014. Dan Oostenrijk. Oostenrijk doet voor de 8e keer mee aan het WK voetbal. Het debuut van de Oostenrijkers is op de 2e editie van het WK in 1934 in Italië, waar het elftal als 4e eindigt. De beste prestatie volgt bij de 2e WK-deelname in 1954 op het toernooi in Zwitserland met de 3e plek. De laatste keer dat Oostenrijk op een WK speelt is in 1998 tijdens het toernooi in Frankrijk. Na de groepsfase moeten de Oostenrijkers de koffers pakken. En tot slot van groep J, Jordanië. Jordanië debuteert op een WK dit jaar. De succesvolle kwalificatie voor de eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada volgt op 10 kwalificaties die Jordanië zonder succes afsluit. Dat was het voor groep J. Morgen kijken we naar groep K.
5: Zijn je koffers al ingepakt, maar heb je nog geen reisverzekering? Ga dan naar www.self-reliance.sr en vraag snel en gemakkelijk een offerte aan. Veilig verzekerd bij Self Reliance.
6: Veilig verzekerd bij Self Reliance.
7: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
8: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
9: Het is Moederdag. De dag om mama extra te verwennen. Zeg het met liefde. Zeg het met Popeyes. Kom langs en verras haar met haar favoriete smaak. Share love. Share Popeyes.

0: nou zo lief, hè? Mama, mi mama, mi weer het jouw brom, chikong. Het waren de sterretjes van een poos geleden, hoor. En ik zit te kijken hier in de archieven, in de vaults van Radio 10. 136 titels maar liefst met het woord mama erin. Niet allemaal zijn moederdagliedjes, hoor, maar dat ook maar meteen zeggen. Je hebt ook oja, mi mama en zo, dat soort nummers erdoor. Maar de meeste liedjes zijn toch wel opgedragen aan de spil van het gezin. En ik denk dat alleen het woord sranang ervoor geduld moet worden, hoor. Want die... Laat maar even kijken. Het woord sranang komt voor in maar liefst 158 titels hier. Dus stel je voor, zoveel liedjes opgedragen aan het land, maar een beetje minder aan moeder. Maar dat zegt toch wel even een heleboel van waar onze liefde en onze devotion naartoe gaat. Nou, dat was een mooi jaar. Mama mi mama van de sterretjes. Voor nu uw aandacht voor het menu van X7U, meer dan een restaurant aan de Ringweg Zuid 57. Vandaag heeft X7U, even kijken, Gridbana. Verder zien we kapuzijner, moxalesi, bruine bonen, sopropomix gerookte kip, macaroni met kip gehakt, gestoofd rund, rijstgestoofde kip en rijstgebakken vis, de groenten, kousenband en kaisoi. We zijn open vanaf 12 uur vanmiddag, Ringweg Zuid nummer 57. Bel en bestel via 849-7671.
1: X-Avenue, meer dan een restaurant.
0: En hier komen we straks op terug, nog een keer het menu van X-Avenue. Maar voor nu ook een song die gewoon heel goed zou passen in de reeks van moederdagliedjes. Bikkelharde nummer 1 op de Surinaamse radio, het jaar is 1984. De stem hoort bij de late and great Juan Gabriel uit Mexico.

0: kip. Dat is kip.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Met de Suri Smiles app verdien je punten terwijl je gewoon dagelijkse boodschappen doet, tankt of shopt bij jouw favoriete winkels. En let op, scan de Suri Smiles QR-codes die je overal ziet. Download de app, registreer je en stuur jouw persoonlijke QR naar 72531. Tot en met 1 juni krijgen de eerste 100 nieuwe gebruikers maar liefst 1000 starterspunten cadeau. Duizenden doen al mee, dus waar wacht jij nog op? Download vandaag de Suri Smiles app en pak je voordeel.
3: Dus
4: in een lief tempel, in tempel.
3: Smile met Suri Smiles.
5: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Ezze en Friends, Zang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
6: Kwak de tempo, biji.
7: Telesuur Spitsoor. Iedere werkdag tussen 1 en 2 's middags op Radio 10. Weet jij de herkomst van dit geluid? SMS het goede antwoord tussen 1 en 2 naar 1088 of bel naar de studio. Spitsoor, powered by Telesuur, keeping us in touch. Energy Plus, your engine loves it. Lucky Store en McDonald's, I'm loving it. Wie oren heeft, die horen. Telesuur, Spitsoor.
8: De Magic Café, donderdag, en we zetten nu koers naar Oase. Komen wij in de straat, zorg en hoop. Daar vinden we Pauli Food by Stephanie Loor. Deze donderdag à la condresoep met rund. Iwan Mallem met grote chapar. Kip met Chinese vruchten. En ook gestoofd varken vandaag bij Pauli Food by Stephanie Loor. We zijn vanaf 12 uur open for business. Dat is over enkele minuten. We staan in Oase. En dan komen wij in de straat. Zorg en hoop. Het is takeout only. En u kunt bellen via 400-247. Dat is 400-247. Het menu vandaag bij Pauli, Food by Stephanie Loor.
9: Lange dagen en vele uren op de been? Healthy Feet helpt. Bij elke job waar veiligheid boven alles gaat, sta je stevig en comfortabel in safety shoes van het merk Birkenstock. Deze voldoen aan gangbare industriële veiligheidsnormen, zijn lichter van gewicht en uitgerust met een uitneembaar voetbed van kurk en microfiber. Comfort, kwaliteit en klasse. Birkenstock safety shoes. Nu verkrijgbaar bij Healthy Feet aan de Mahonielaan 67 in Paramaribo.
10: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: Nou, had je maar in het Spaans gehoord? Nou, zojuist de Spaanse versie van Pinterest. De nummer 2 deze week van... ja, de razend populaire Anita. De nummer 1 van Brazilië op dit moment. Ter vergelijking, noem haar gewoon de Braziliaanse Beyoncé. Ze is all over the place. En met meer dan 100 miljoen volgers... sowieso een van de machtigste vrouwen op de World Wide Web. Nou, cool, we doen nog een keer het menu van Next Avenue. Vandaag... Grietbana, kapucijner moxalesi, bruine bonen, sopperpomix, gerookte kip, macaroni met kipgehakt, ook gestoofd rind, rijstgestoofde kip en rijstgebakken vis, de groenten, kousenband en kaisoi. We zijn vanaf 12 uur open voor business. X7U, meer dan een restaurant, Ringweg Zuid 57. Bel en bestel via 3x4500 of 849-7671.
1: X Avenue, meer dan een restaurant.
2: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
0: Naskip. Naviu. Op vrijdag 8 mei vieren we 55 jaar Optiek Ninon. Het feest begint hier op Radio 10 met de Optiek Ninon 55 Radio Quiz. Luister en doe mee en win op 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 mei tijdens de Optiek Ninon 55 Radio Quiz hier op Radio 10. Score

0: tafel voor twee? Komt u maar mee. Ons menu? We hebben burgers, wings, pasta's.
1: Zombie!
0: Ja, we hebben ook cocktails. En onze branded gifts kunt u vinden in onze giftshop.

0: Hard Rock Café rockt je leven echt.
1: Naam je wasstriep, Jayo?
2: Nee, meneer. U kunt morgen terugkomen.
0: Vind ons bij IMS Mall en Jap International Airport.
3: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
4: Het is 12 uur. De timecheck is van Maggi Soup It Up. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.

55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: technologie en defensie deals aan. Jongeren centraal tijdens HIV-testcampagne. Zeker 16 doden bij botsing tussen bus en tankwagen in Indonesië. Goedemiddag, het is donderdag 7 mei. Radio 10 met het nieuws. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subramaniam Jaishankar, is met een pakket aan aanbiedingen afgereisd naar ons land. Het gaat om financiële en technologische samenwerkingen, maar ook defensie- en veiligheidsprojecten. Daarnaast zijn inmiddels ontwikkelingsprojecten besproken, waaronder een Marcusa-verwerkingsunit die vandaag wordt overgedragen via een India-CARICOM-programma. In samenwerking met het United Nations Development Program zijn ook projecten uitgevoerd voor vroege waarschuwingssystemen in afgelegen gebieden in Suriname.
1: India appreciates that Suriname is today poised to take big steps forward in its developmental journey. In the past, India has collaborated on setting up transmission lines, renovation of water pumping stations, establishment of a steel rolling mill, supply of hydraulic excavators, etc. We are open to offering new lines of credit for projects that the Suriname government deems important and appropriate. Defense and security are a priority for Suriname as it is for other nations. Our past cooperation has included helicopters, fire tenders, and uniform supply. India is willing to respond to further needs of the Suriname military and police, including in capacity building. In terms of community development and small projects that have a societal resonance, I'm glad to note that the passion fruit processing unit established under the India CARICOM grant initiative is now ready. I look forward to its handover. Under the India UNDP program,

0: We have recently completed an early warning services delivery project in remote areas. We have, in addition, delivered on 4 quick impact projects with a 5th ready to go.
1: De Indiase minister van Buitenlandse Zaken is hier op een werkbezoek in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen India en Suriname. Het doel is samenwerking gericht op infrastructuur, waterprojecten, defensie, veiligheid, digitalisering en op kunstmatige intelligentie verder uit te diepen. India biedt daarnaast ondersteuning aan als het aankomt op drones, sensortechnologie en snelle responssystemen. Het ligt aan de Surinaamse regering om via de bestaande leningsovereenkomst daarvan gebruik te maken. Via een landelijke actie wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid meer zicht krijgen op de verspreiding van HIV-AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen in Suriname. Zeer recente cijfers tonen een erg verontrustende stijging van besmettingen aan van HIV en andere SOA's. Minister André Misikeba stelt dat de verzamelde gegevens helpen om gerichter beleid op te zetten en nieuwe interventietrajecten te ontwikkelen. Vanaf de start van deze campagne op 26 april zijn testmaterialen verspreid naar zorginstellingen in zowel de stad als afgelegen gebieden, dorpen in het binnenland.
2: Stel zich zo lang mogelijk uit, zeker als je tiener bent. Eigenlijk heb je niets te zoeken met seks, maar we kennen de realiteit. Als je het toch doet, dan vragen we, doe het veilig en laat je testen zodat je je status weet. Op dit moment is de technologie zo ver dat er medicatie is dat if you have HIV enough ontwikkeld AIDS, waardoor u niet ziek hoeft te worden en u anderen niet ziek hoeft te maken. Dus we doen een beroep op u, maak gebruik van deze blokperiode om je te gaan testen zodat u uw status kunt kennen. De voorlichtingsactiviteiten beperken zich niet tot Paramaribo en Wanica. We hebben medische zending betrokken, we hebben RGD betrokken. Dus dat betekent dat deze campagne een landelijke campagne is. As we speak zijn de tests met materiaal onderweg naar de verschillende posten. Zelfs helemaal in Kwamala Samutu gaat er getest worden door de medische zending Apura, Washabu, overal. Het is een landelijke campagne en we gaan het inderdaad doortrekken. We willen wat cijfers hebben. Dat is de reden waarom we een blokperiode hebben uitgekozen tot aan het 15 mei om even te kijken wat het veld zegt. Wat de cijfers zijn die wij gaan krijgen in deze 2-3 weken. Zodat wij het beleid verder kunnen aanscherpen op basis daarvan. Maar het is niet de bedoeling dat we 15 mei stoppen. We gaan gewoon door.
1: Tot zover minister André Misikeba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Sinds de start van de campagne is testmateriaal verspreid naar zorginstellingen in zowel stad als afgelegen gebieden in het binnenland. Maandag is een HIV-campagne van start gegaan die duurt tot en met 15 mei. Deze campagne is bedoeld om burgers en voornamelijk jongeren aan te sporen zich te laten testen onder het thema Ken jouw status en laat je testen. De testen zijn volledig gratis. In het nieuws vandaag. India biedt Suriname leningen, technologie en defensiedeals aan. Jongeren centraal tijdens HIV-testcampagne. Zeker 16 doden bij botsing tussen bus en tankwagen in Indonesië. Dodelijke explosie zet toekomst van vuurwerkstad Luoyang op scherp.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: De enorme explosie in een vuurwerkfabriek in Zuid-China heeft deze week aan 26 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. Fabriekshallen zijn met de grond gelijk gemaakt en in de wijde omtrek zijn door de kracht van de ontploffing de ramen van huizen gebarsten. Al meer dan 1000 jaar wordt er vuurwerk gemaakt in de stad Liuyang, ook wel de vuurwerkhoofdstad van China genoemd. De sector is de levensader van de regio, maar het gaat ook geregeld fout. Jaarlijks gebeuren er ongelukken in een van de honderden vuurwerkfabrieken, zeggen mensen daar. De Chinese overheid heeft nu alle fabrieken gesloten voor veiligheidsinspecties. Naast het verlies van levens en de angst na deze ramp, zullen daarom ook de economische consequenties voor het stadje groot zijn. Op het terrein staan ook grote pakhuizen vol buskruid, dus de autoriteiten vrezen voor verdere explosies. Het zal nog lang duren voordat de politie het gebied weer vrijgeeft. In de zogenoemde vuurwerkhoofdstad van China werken zo'n 300.000 mensen in de sector, meer dan 20% van de bevolking. Volgens de Chinese legende werd vuurwerk daar uitgevonden toen een man genaamd Li Tian aan het experimenteren was met bamboe en buskruid. Wat begon als een traditie om boze geesten te verdrijven en voorspoed te brengen, groeide uit tot een wereldwijde industrie. Ondertussen is het onderzoek naar de precieze toedracht van de explosie in volle gang. En op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 16 mensen omgekomen bij een frontale botsing tussen een passagiersbus en een tankwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag op de Trans-Sumatra Highway in de provincie Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de chauffeur van de passagiersbus uitweek naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Op dat moment reed een tankwagen met hoge snelheid uit tegenovergestelde richting en botste frontaal op de bus. Door de enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. Er waren minstens 20 mensen aan boord van de passagiersbus. Onder de doden zijn de buschauffeur, 13 passagiers, de chauffeur en de bijrijder van de tankwagen. 4 passagiers overleefden het ongeluk en zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.
4: De Hagerinbank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privéfunctionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerinbank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
5: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Robin Hood en Leo Victor hebben gisteren in de laatste wedstrijd van de algemene ronde het op een akkoordje gegooid. Het werd 1-1. In de eerste helft kreeg Leo Victor de betere kansen, terwijl Robin Hood in het tweede bedrijf juist legio doelrijpe kansen om zeep hielp. Uiteindelijk wisten beide ploegen elk 1 keer tot scoren te komen. 1-1 dus. De play-offs bij de SML die beginnen aanstaande zondag 10 mei en duren dan tot 24 mei. We brengen nu binnenkort het schema. Internationaal sport dus dan. Champions League halve finale voetbal. Paris Saint-Germain gaat voor het tweede jaar op rij de Champions League finale spelen. De titelhouder uit Parijs leek na de spectaculaire 5-4 thuiswinst van vorige week ook bij Bayern München te gaan winnen. Maar in de slotfase zorgde Harry Kane alsnog voor de 1-1. En dan Nederland. Directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB sluit niet uit dat Ronald Koeman na het WK bondscoach van Oranje blijft. Daarom beslist de voetbalbond pas na het toernooi en is het aantrekken van Peter Bos, de huidige coach van PSV, niet ter sprake gekomen. En Nigel de Jong die heeft meer gezegd, want de doelstelling van Oranje op het WK komende zomer is het halen van de halve finales. Maar de Jong vindt dat het Nederlands elftal de lat nog hoger moet leggen. De halve finales zijn het doel, maar de ambitie blijft om wereldkampioen te worden. Aldus de Jong die de druk daarmee opvoert. KNVB Playoffs. Almere City die blijft doordenderen in de playoffs om promotie naar de Eredivisie. Woensdagavond is de ploeg uit Almere in de tweede ronde thuis af te rekenen met de Graafschap 3-1. Duitsland. Niklas Süle zet al op 30-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. De 49-voudige Duits international kan het na een nieuwe blessure niet opbrengen om zich opnieuw terug te knokken bij zijn club Borussia Dortmund. NBA Playoffs. Gisteravond wisten de New York Knicks een 2-0 voorsprong te nemen op de Philadelphia 76ers in de East Semifinals, 108-102. En de San Antonio Spurs die komen terug van de achterstand tegen de Minnesota Timberwolves en winnen groots met 133-95. De seriestand in de West Semifinals gelijktrekkend 1-1. Dit was het Radio 10 Sport.
1: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

Wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Jason, in 'n echte klassieker, ryd nu langs McDonald's. Gevoer de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
1: Gift Calvin Klein this Mother's Day. She never asked for anything except the best for me. Calvin Klein, I am a small and Hermitage Mall.
2: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Douche, travel and kadushi tours.
4: We show you the world.
5: Vier Moederdag met liefde. Maak mama dit jaar extra blij met onze grote Moederdagactie op het gehele assortiment. Koers van SRD 33,50. Jawel, u hoort het goed. Onze koers is SRD 33,50. Van elektronica tot stijlvolle meubels en handige huishoudproducten. Van 6 mei tot en met 9 mei.
6: Op zaterdag 9 mei zijn al onze winkels open. Van 9 uur 's morgens tot en met 6 uur in de avond.
5: MN International. Value for money.
7: Actie geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen.
8: Na het succes van onze eerste Carfest 2026 zijn wij terug met een speciale Haker & Bank Carfest Moederdag editie. Deze editie wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met bekende autodealers die scherpe prijzen hanteren speciaal voor Moederdag. En exclusief voor Moederdag een korting van 0,5% tot maximaal 1,5% bovenop ons scherp SRD-rentetarief. Alle moeders die een autolening aanvragen krijgen ook nog 50% korting op de afsluitprovisie. Wil je meteen profiteren van deze exclusieve deal? Neem dan het volgende mee. Je laatste 3 loonslips, een geldig rijbewijs en een werkgeversverklaring. Geen klant bij de Haker & Bank? Vergeet dan ook de laatste 3 bankafschriften niet. Teken direct je offerte en ontvang binnen 1 werkdag goedkeuring. Kom naar de Haker & Bank Carfest Mother's Day Edition. Op zaterdag 9 mei van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de parking van TBL Cinemas. Deze editie mag je niet missen. Verwen mama. Volg onze socials en die van onze partners. Don't dream it, drive it. Haker & Bank, the world is yours.

Van 8 tot en met 10 mei scoor je bij Os Bakery de lekkerste Mother's Day specials. Heerlijke taarten, cupcake boxes, brownies en mini snackboxes. En wil je all out gaan? Kies dan voor de Deluxe Mother's Day Treatbox. Hermitageweg Hoek Henkilaan, bel of app met 818-3324. Os Bakery.

0: Eerste donderdag, iedere donderdag. Back to back, kom. Magic FM. Double Dosis.
1: And now, another Magic FM number one.

Welkom erbij. Het is tijd voor de dubbele dosis editie van Club Tropicana on Radio 10 Magic FM. Ik hoop dat je het goed maakt. De deuren zijn open. Kom er gezellig bij als je een beetje down bent. Kom binnen, stap binnen. Er is genoeg lekkere, er zijn genoeg cocktails. Die liggen klaar voor jou speciaal. Maak er gebruik van. En de eerste wordt Dahlia Negra. We hebben lekker genoten. Don Mello heeft ons bezig gehouden met een dubbele dosis. We gaan nu naar Dahlia met Matapica uit 1983.

0: En ik heb voor u het menu van restaurant David King vandaag. Rijst, viskuit, sopropo kousenband, rijstbruine bonen met crispy chicken, moksalesi met zoutvlees en gerookte kipper door, nasi rames, gele rijst met gudangen, bami pichel, pichel, bami kip, nasi, tahulongtong en zoute ei. Onze gerechten zijn 100% halal, dus ook de lumpia satés en krokante bakabanas ook te verkrijgen. 1 liter David, David in Slosh en Estelaire. Levering mogelijk binnen Paramaribo Noord en de openingstijden vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. Het adres: Hoek Mahonilaan, Anton Drachtenweg nummer 4. En u kunt bellen naar 83x7-3x6 voor uw bestelling of catering. Het is 1 minuut over 12:30. De timecheck komt tot u met de complimenten van Zenobia Bottling Company en V. Zenobia, het lekkerste water in Suriname. We gaan naar een commercial break.
1: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
2: Beste mensen, de Surbet Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SAD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.surbet.sr. Surbet Lotto, ik dank amoro. Trangawang.
3: Yes, Asanya. Asso so gansama itelie, gipikinenge, Suribet naiseli.

0: naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Hou nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag. Zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Mijn schatje, Creative Gifts and More. Stad aan de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 75-3x2-01. Van mijn schatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naviu. Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met de complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Days Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je Share Meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-9.

En we gaan nu lekker genieten van een dance remix van DJ Cat en Sherwin Orniel. En Sherwin en Orniel, ja. Die drie zitten erin, verwerkt. Het is Club Tropicana op de donderdag.

0: Eerste, wauw. Wauw, voor DJ Cat. En natuurlijk Sherwin en Orniel zijn dus verantwoordelijk voor deze pokoe. Heel mooi gedaan. Ik heb het menu van Eethuis Esseline voor u. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, gele pezi, moksalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, gebakken vis met oma haar speciale saus. En als groente vandaag kousenband, klaroen en sopropo. Kom naar Eethuis Esseline aan Yang Osonanga, a echte sweet tessie fufossi aan de Bonistraat 106 Staanse aan de overkant van Indramayo. U kunt bellen op 458169. Of uitsluitend appen naar 748-7679. Eet smakelijk, ook namens Eethuis Esseline. We gaan vervolgens naar nog een Moederdag-song. En die wordt gesponsord door Rooftop Ramada. En het wordt een dubbele dosis. Let's go.
1: Kom op zondag 10 mei naar de Ramada Rooftop Lounge en Bar. En geniet van een heerlijke moederdag all-you-can-eat buffet breakfast. En s'avonds ontspan je met soft live music, jazz, seks en akoestische vibes voor de perfecte afsluiting van haar dag. Reserveer nu via 42-4160 of WhatsApp 767-5918. Een hele fijne, liefdevolle moederdag.

een van onze nachtegalen, Naomi Sastra Jamide. Ja, ik ben ook hier hoor, ik ben nog steeds hier. En ik doe nog een dubbele dosis. En dat is van een, ook een Surinaamse dame, was een dame, meisje toen. Ze is ook al volwassen nu. En dat is Eudenise Amat Mukri.

0: McDonald'sje meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.

0: Furniture City. The best in your city.
1: Popeyes maakt iedereen blij. Want wij hebben nu ice cream erbij. Haal vanaf vandaag jouw ice cream bij al onze Popeyes filialen. Of gewoon in de drive. Because you deserve a Popeyes dessert. Pure love.

0: Kip. Dat is Kip.
1: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
2: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
3: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

Ik heb nog het menu van Pauli Food by Stephanie Loor voor u. Vandaag, donderdag 7 mei. Alakondrisoep met rund. Iwamalam met grote japar. Kip met Chinese vruchten en gestoofd varken. Alakondrisoep met rund. Iwamalam met grote japar. Kip met Chinese vruchten en gestoofd varken. Dat kun je allemaal halen bij Pauli. En ze staan in de Kommerwijnenstraat nummer 23 in het gebouw van Oase. Ze zijn open vanaf 12 uur, dus al bijna een uurtje open. Tot 5 uur in de middag. Bellen en bestellen op 400-247. Let wel, take-out only. Ook een smakelijk eten namens Pauli Food by Stephanie Loor. Het is 3 minuten voor het nieuws van 1. Bijna het einde van Club Tropicana. Dus ik begin op te ruimen. En ik trek de deuren zo meteen dicht. Maar je mag nog wat zippen van deze cocktail.

Webaradoti Wang Odi e Webar Club Tropicana Wang Odi tu. Het einde van Club Tropicana. Zometeen het nieuws en daarna Spitsoor en Tien Mobiel met Sydney en Raoul. Blijf lekker luisteren en begin na te denken over het geluid, het juiste antwoord.

0: Bataweg 6 tot 10. Beautifying your home is our mission.
1: Goedemiddag, het is donderdag 7 mei. Radio 10 met het nieuws. De bijna 90-jarige Surinaamse kunstenares Helen Ferdinand woont al jaren in Nederland. In een mini-documentaire opent ze haar verleden voor haar kleindochter Maria. Van liefdesbrieven tot verhalen over de Tweede Wereldoorlog en Suriname. Sam Jones neemt alvast een voorproefje op de mini-documentaire en het start met de twee die een bekend liedje zingen.
2: Ik heb een tuintje in mijn hart, maar niet voor jou.
3: Ik ben Helen Ferdinand. Ik ben geboren in 1936 in Paramaribo, Suriname. Ik ben de moeder van Shanti en Shanti is de moeder van Maria, mijn kleindochter.
4: Ik ben Maria Noordam. Ik ben geboren in Rotterdam en dat was in 1997. En ik zit hier naast mijn oma, oma Rosie. Ik noem haar altijd oma Rosie, maar anderen noemen haar Helen.
3: Hey! Hallo!
5: Hallo!
3: Goed, goed.
6: Maria komt op bezoek bij haar oma Rosie in Spijkenisse. Het is altijd een zoete inval.
4: Gezellig. Het is altijd heel gezellig bij mijn oma. Ja, je komt hier, als je bij je oma komt, dan kom je niet voor 5 minuten. Dan kom je wel voor langer altijd.
6: Maria is benieuwd naar de geschiedenis van oma Rosie, Helen Ferdinand, die in Suriname geboren is. Hoewel ze al veel te horen heeft gekregen. Helen vertelt veel over Suriname thuis in Spijkenisse. En we gaan ook nog naar het Suriname Museum in Amsterdam. Maar eerst zijn we bij oma Rosie thuis. In een oude doos vinden ze correspondentie die oma, de toen 17-jarige jonge vrouw Helen, had met een jonge man in Den Haag. Fred Sterke.
7: Dear Fred, je brief en kaart heb ik ontvangen, waarvan hartelijk bedankt.
1: Dat waren Helen Ferdinand en haar kleindochter Maria in een teaser voor een mini-documentaire gemaakt door Sam Jones. Oud-burgemeester Giuliani van New York is van de intensive care af. Hij werd vorige week in kritieke toestand opgenomen, maar is inmiddels weer stabiel. De 81-jarige Giuliani werd opgenomen met een longontsteking die volgens zijn woordvoerder werd verergerd door symptomen die hij bij de aanslagen van 11 september in 2001 opliep. Mensen die zoals hij aanwezig waren toen de World Trade Center torens instortten, hebben vaker longproblemen doordat ze toen schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was burgemeester van New York tussen 1994 en eind 2001. Hij groeide door 9/11 uit tot een internationaal bekende politicus. De afgelopen jaren was hij vooral in het nieuws als groot voorvechter van president Trump. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Restaurant David King aan de Mahoney Laan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, telotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
1: Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hé, hey, pakkie, mijn bel is zo. Pakka, je ligt.
2: Ja?
1: Maar hoe staat het met het werk in klaar de staan, toch?
2: No span, bas. Alles al gedaan. Met Polymax.
1: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
2: Met Polymax.
1: Die legplank, hoe staat daarmee?
2: No span. Polymax.
1: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
2: Bas. No span. Polymax.
1: Oh, oké. Wat heb ik wandering hier?
2: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar stop. Hey. En nu mijn geld.
3: No span. Alles gedaan met Bison Polymax.

0: drink, you gotta chew.
1: Vier Moederdag met liefde. Maak mama dit jaar extra blij met onze grote Moederdagactie op het gehele assortiment. Koers van SRD 33,50. Jawel, u hoort het goed. Onze koers is SRD 33,50. Van elektronica tot stijlvolle meubels en handige huishoudproducten. Van 6 mei tot en met 9 mei.
2: Op zaterdag 9 mei zijn al onze winkels open. Van 9 uur 's morgens tot en met 6 uur in de avond.
1: MN International. Value for money.
2: Actie geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
4: Naskip. Love you.
5: Beste mensen, de Survet Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SRD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je lotto op tijd op www.survet.sr. Survet Lotto, ik dank Amoro. Trangawang.
6: Yes, Asanya. Asoso gaan samen Italië. Gipikinenge, Suribet naiseli.
7: Honger voor 2? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-9.

0: Telesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus. Your engine lost it. Lucky Store. En McDonald's. I'm loving it.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Spitsoor. Doe mee en win geld. Telesuur belt te goed. Energy Plus brandstof en waardebonnen van Lucky Store en McDonald's. Dit is Spitsoor en dit is het geluid.
2: Goedemiddag en welkom bij Spitsoor, de 7 mei. Misschien is die 7 een lucky number voor jou, dus laten we dat even vasthouden. Terwijl we dat doen, dan werken wij de prijzenpot bij. We hebben 1800 SRD in de Spitsoor prijzenpot. De helft aan cash, de helft aan Telesuur Beltegoed. 42 liter aan Energy Plus van GoTo. 900 SRD om te besteden bij McDonald's. En nog een 900 SRD speciaal voor jou om te shoppen bij Lucky Store. Wat wil je nog meer? Het enige dat je nog moet doen is meedoen met Spitsje, ja. Je belt met 410-881, 410-881 of je stuurt een sms naar 1088 als u een idee heeft wat het geluid kan zijn. It's that simple, dat zeggen we altijd aan u. Dus gebruik de tips. De tips die vindt u op de Facebookpagina van Telesuur. Er zijn een aantal tips, 4 of 5. Gisteren hoorde ik Raoul zeggen 5, ik heb het niet meer bijgehouden. In elk geval genoeg tips om u dichter bij het geluid te brengen. En geloof me, als u naar de tips kijkt, gaat het echt, echt wel helpen. Zeker als u goed luistert naar het geluid. Hoe doet u mee? U belt met 410-881, 410-881. Maar u mag ook een sms sturen naar 1088, dat is 1088, 1088. Dus shoot your shot. En doe ook vandaag mee met Spitsoor op 88.1, 88.700, 3.7 en via radio10.sr. We hebben verschillende Spitsoor momenten. Voor nu hebben we nog 3 te gaan. Dus genoeg tijd om na te denken en om na te gaan waar het geluid kan zijn. Tot straks.

0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Nieuwe songs.
2: Elke week.
1: Elke dag.
2: En elk uur.
1: Dit is een Radio 10 promo.

0: gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact, dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Business Radio, elke zondag om 11 uur op Radio 10. Mogelijk gemaakt door de Fernandes Groep, CSFS, Macintosh Media en BDO Suriname. Business Radio, zakelijk, toegankelijk en relevant. Deze week in Studio Business, van Brain Drain naar Talentenmarkt. Suriname wil diaspora-talent aantrekken in Nederland in aanloop naar een nieuwe economische fase. Maar zijn onze bedrijven en onze arbeidsmarkt daar al echt klaar voor? Gasten, Meridita Elstak, hoofd Human Resources bij Fernandes, en Rishi Parbudayal, directielid bij Assuria. Vandaag in What's New in Business, 597 Performance Lab van Boeroeswing. Een nieuw testlab dat met innovatieve apparatuur, lichaamssamenstelling, houding en beweging meet. En een verslag van onze mystery shopper die is gaan eten bij restaurant Kyo Po & Grill in What's Cooking. Business Radio, deze zondag, 11 uur, presentatie Henk John Gieseriet. Powered by Fernandes Groep, CSFS, Macintosh Media en BDO Suriname.
3: This is Radio 10, 88.1 Magic FM.
4: The best ride for the best mom at Yokohama Trading. Bij Yokohama bent u op het juiste adres voor het perfect cadeau. Interne financieringsmogelijkheden vanaf 25% aanbetaling. En bij bankfinanciering 10% aanbetaling of 0% aanbetaling op nieuwe voertuigen. Deze actie is geldig tot en met 11 mei. Een fijne moederdag namens Yokohama Trading NV.

The best ride for the best mom at Yokohama Trading. Bij Yokohama bent u op het juiste adres voor het perfect cadeau. Interne financieringsmogelijkheden vanaf 25% aanbetaling. En bij bankfinanciering 10% aanbetaling of 0% aanbetaling op nieuwe voertuigen. Deze actie is geldig tot en met 11 mei. Een fijne moederdag namens Yokohama Trading NV.

0: for all the new mamas. All the new mamas, yeah. Ah, it's almost time to meet your mom. And that's a classic van Garth Brooks.
1: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
2: Energy Plus additives gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. Go-to's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
3: Energy Plus. Your engine loves it.
1: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
0: Alright, goedemiddag en welkom bij Spitsoor deel 2. We gaan op zoek naar de juiste omschrijving en dan wil ik even kijken naar de sms'jes. Laat me dit even doen. Ah, hier gaan we. Ik zie hier staan. Ik moet gaan naar 6 mei. Nee, vandaag is 7 mei. Ja, ik moet gaan naar 7 mei. Goedemiddag. Het geluid komt tot stand wanneer de koe gemolken wordt. En melk komt dan, wordt dan in de emmer gezet. Met een harde borstel de hoeven van een koe borstelen. Goedemiddag. Het geluid komt tot stand wanneer de koe gemolken wordt. En de melk komt dan in de emmer die gezet is om het op te vangen. Nee. Geen van de sms'jes is correct. We hebben nog genoeg tijd hoor. We hebben nog genoeg tijd om sms'jes naar ons toe te sturen. En dat doe je gewoon op 1088. Dat is 1088. Maar we hebben natuurlijk ook wel de telefoon, ja. En laten we kijken wat er binnenkomt via de telefoon. Radio 10, goeiemiddag.
4: Hallo.
0: Ja,
4: goedemiddag.
0: Niet correct. Yo.
4: Ja, dat was een beetje moeilijk te volgen met fluitgeluid. De laatste sms'jes heb ik dus ook gezien. Hier binnenkomen via 1088. De laatste is dus goedemiddag. Het geluid komt tot stand wanneer de koe gemolken wordt. En die melk komt dus in die emmer die gezeten is, of die gezet is, om die op te vangen. Eigenlijk moet ik zeggen die neergelegd is. Want we gebruiken het woord zetten voor overal en alles. Goedemiddag, Spitser.
5: Goedemiddag, met Maureen.
4: Dag Maureen.
5: Is het als een koe met zo'n hoeven loopt op scherp zand?
4: Niet correct, Maureen.
5: Bijna dus.
0: Dag Mau.
5: Doei.
0: Wauw, oké.
4: Ze dacht dat ze ons zo pakken toch met de laatste strikvraag.
0: Dat is op maar goed.
4: Nee, maar ik lach gewoon mee omdat het gezellig is. Het is Spitsoor. Er zijn nog 2 Spitsoor-momenten voor vandaag. Dus u heeft nog genoeg ruimte om te sms'en via 1088 of zo meteen te bellen op 410881.
1: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
0: Goedemiddag, de tijd wordt u aangeboden door Zenobia Bottling Company NV. Het is 2:30, Zenobia Bottling Company NV, het lekkerste water in Suriname.

0: Jerusalem Bazaar, de panjestoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
1: Wasker, trouwen en presie. Iniwa rokomamu sabi. Dat teno mamoro tien trouwen de naipresie. Als er één uitvalt, komt er een ander in de plaats. Wasker, trouwen en presie.
0: Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk. Stranam Odo.
2: De SCMC Teammobiel. Elke werkdag op Radio 10, powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance, veilig en helder. All-star, all big names. Smart Widget en Finabank. Stilstaan is geen optie.
3: SCMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SCMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32 tot 34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SCMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
2: De SCMC Teammobiel. Elke werkdag op Radio 10. In de spits. Sydney in gesprek met bekend en bijzonder Suriname. Dit is de SCMC Teammobiel.
4: Alright, goedemiddag en welkom bij de Teammobiel on Magic. We gaan op zoek naar de telefoon. Ja, heb ik iets verkeerds gedrukt? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Laat me kijken als ik een vrije lijn heb. Ja, die is er. Dan gaan we het even doen, ja. Pap, pap, pap. Pap, pap, pap, pap, pap. Ja, nu hebben we wel goed gebeld. Laat even kijken waar de telefoon vandaag is.

0: Hallo.
1: Ja, goedemiddag. Alles goed?
0: Ja, met u?
1: Goed hoor. U bent in het bezit van de Tienmobiel.
0: Ja.
1: Gisteren was de telefoon bij een bezige mama, mevrouw De Wit.
0: Mm-hmm.
1: Waar heeft u mevrouw De Wit ontmoet?
0: Via mijn partner.
1: Oké. Uw partner werkt met mevrouw De Wit?
0: Ja, klopt.
1: Oké. En uw partner heeft het aan u gegeven?
0: Ja, klopt.
1: Hij wilde het niet hebben of was de boodschap duidelijk, geef het aan jouw vrouw?
0: Ja, dat was duidelijk gegeven, geef het aan zijn vrouw.
1: Zijn vrouw. All right. Waar van Suriname bent u op dit moment?
0: Mama?
1: Waar bent u nu?
0: Thuis.
1: Oké, al gewerkt voor de dag?
0: Nee, ik werk niet.
1: Oké, lekker leven. Studeert u nog?
0: Nee.
1: Oké, gewoon huisvrouw?
0: Ja.
1: Oké. Lekker als dat in deze tijd kan. Hoe brengt u uw dag dan door?
0: Met mijn dochter.
1: Dat maakt het nog leuker. Fijn als je thuis kan zijn met je dochter. Ik wens je alvast een mooie moederdag. Hoe oud is uw dochter?
0: Dankjewel.
1: Hoe oud is uw dochter?
0: Ze is 3, zo wat 4.
1: Oké. Nee, ik herken die stem niet. Met wie praat ik? Lach me uit.
0: Zeker.
1: Ik herken die stem echt niet.
0: Misschien, als ik meer vertel, misschien ga je het herkennen.
1: Nee, ik herken het echt niet. En de tijd gaat snel. Voordat je denkt, is de Tienmobiel voorbij, dat heb ik het nog niet geraden. Ik wil gericht vragen stellen, toch?
0: Je kan vragen stellen.
1: Oh? Nee, ik moet een naam hebben, dan kan ik gerichter vragen stellen.
0: Mhm.
1: Ja, hè? Dus je mag je naam gewoon noemen, hoor.
0: Oh, ik ben... echt, ik kan mijn naam noemen?
1: Ja, hoor.
0: Ik ben Chelsea.
1: Chelsea wie?
0: Chelsea van de band Sessions.
1: Chelsea, ik heb gisteren je naam genoteerd voor een tori. Ja.
0: Echt waar?
1: Ai, maar dat hoor je nog, wat hoor je? Er is een hele lijst, hè? En ik heb jouw naam genoteerd, onder andere genoteerd. Chelsea Karkbegado, Arkidape Kartadi. Kartadi, Chelsea Kartadi. Hoe gaat het met je, Chelsea?
0: Goed, met u.
1: Ik mag niet klagen. Vorig jaar heb ik kennis met je gemaakt. En ja, daar stonden jullie op het bord des als Sessions. Het gaat heel erg goed met Sessions. heel erg goed.
0: Oké.
1: En ik heb een nieuwe pokoe van jullie gehad.
0: Ja, klopt.
1: Het gaat heel erg snel. Wie ben je, Chelsea?
0: Wie ik ben?
1: Ja, wie ben je? Beschrijf jezelf, wie ben je?
0: Ik zeg 5 dagen. Of ik ben sowieso moeder. Een stay-at-home mom. En ik wil niet zeggen in het weekend ben ik zangeres. Want door de week hebben we nu ook optredens. Dus ik ben ook zangeres.
1: Oké. Had je altijd het idee gehad dat je de entertainment bent. En ik ben niet met je eens, weet je. Ik ben je huisvrouw. Weet je hoe moeilijk het is het werk dat je moet doen? Soms door de week, soms in het weekend.
0: Ja. Maar als je vraagt, ik werk normale 7-3, dan werk ik niet, maar s'avonds wel.
1: Ja, je werkt harder dan een 7-3. Had je altijd het idee dat je dit werk zou gaan doen?
0: Nee.
1: Oké.
0: Ik weet niet, ik was altijd iemand die... Ik had nooit verwacht dat ik zo commercieel bezig zou zijn.
1: Oké, en hoe beland je dan erin?
0: Erin? Dankzij mijn man. Want de band had hem eerst gevraagd. En toen zochten ze dan nog een zangeres. En een van die andere leden was ook toevallig in onze vriendenkring. Dan zeiden ze van, maar die vrouw van Denzel zingt ook, waarom vraag je haar niet? Zo hebben ze mij gevraagd en toen ben ik in de band beland.
1: Oké, maar moet wat talent zijn, want als een band mij vraagt om morgen te komen zingen, jagen ze me na 10 minuten weg.
0: Ja, ik denk dat ze het hebben gemerkt.
1: Oké, maar van waar komt het talent dan? Heb je meegedaan aan songfestivals? Was het gewoon, ik ben een badkamerzangeres en tot daar?
0: Zo is het gestart, badkamerzangeres sinds toen. Oh, ja, ik zat ook in een band, Max Split. Maar we waren meer een familieband, dus we waren niet zo commercieel. Dus je weet, voor orgas en zo. Het was gewoon echt alleen familiefeesten, dus binnen een gesloten kring.
1: Oké. Mm-hmm. Oké, dus op de een of andere manier heb je wel gewerkt naar dit moment toe.
0: Ja, dat wel.
1: Heb je ooit een ander meisjesdroom gehad, Chelsea?
0: Een wat?
1: Heb je andere meisjesdroom gehad?
0: Meisjesdroom?
1: Ja, je hebt nooit een andere meisjesdroom gehad.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Je wilde nooit ander werk doen.
0: Een ander werk? Mm-hmm. Nee. Nee.
1: Oké. Je wist het zeker. Nou, dit is het en dit ga ik blijven doen.
0: Ik weet niet als ik het ga blijven doen totdat ik oud word, maar voor nu is dit het.
1: Oké. Behalve een mama zijn en een geweldige partner, als je een beetje wil ontspannen voor jezelf. Wat doe je voor jezelf, Chelsea?
0: Voor mezelf? Mm-hmm. Boy. Ik doe ook soms part-time micro-shading. Dat is wanneer ik wel vrije dagen heb, hoor. Want de laatste tijden hebben we wel een drukke schema, dus heb ik het voorlopig niet gedaan.
1: Maar wat is dat? Help me. Want ik weet niet wat dat is.
0: Micro-shading is als een soort semi-permanente tatoeage voor je wenkbrauw.
1: Oké. Oké, dus je bent ook een beetje kunstzinnig als ik het zo hoor.
0: Ja.
1: Maar is dat je hobby? Ontspan je als je dat doet? Want voor mij is dat ook werk, lijkt mij.
0: Dus het lijkt eigenlijk wel als werk, maar ik ontspan me wel, want ik vind het wel leuk om het te doen.
1: All right. Mm-hmm. Nou, met de manager van de band heb ik een afspraak dat jullie gewoon weer hier staan. Ik weet niet of je dat weet.
0: Ja, hij had ons gezegd.
1: Oh, heeft jullie gezegd? All right, laat me reageren op zijn app. Ik heb zoveel apps die ik moet beantwoorden. laat me je naam goed uitspreken. Chelsea Cartagi, toch?
0: Ja.
1: All right, Chelsea, jij bent in het bezit van de T-Mobile. Succes met sessions.
0: Dankjewel.
1: Er komen alleen mooie dingen zoals ik het zo hoor. Morgen om 1:30 hebben we de volgende editie van de T-Mobile. Dag Chelsea.
0: Oké, is goed. En dag.
1: Doei.
0: Doei.
1: Als je het gesprek met Chelsea hebt gemist, Chelsea van Sessions. Check het op de socials van Magic. Ook als je Sessions niet kent. Zoek de band op. Morgen om 1:30 de volgende. Ik wens je een mooie donderdag. Tot dan.
2: Dit was de SCMC T-Mobile, powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance, veilig en helder. All-Star, all big names. Smart Wiggy en Finabank. Stilstaan is geen optie.
3: Bonjour! Reizen en winkelen nu nog gemakkelijker met de Mastercard van Finabank. Betaal al jouw aankopen in Europa en online met je eigen Mastercard. Finabank biedt als enige bank in Suriname de Mastercard Euro aan. Wil jij ook reizen en winkelen met je eigen Mastercard? Neem dan meteen contact op met ons team en geniet van wereldwijd betaalgemak. Met Finabank Mastercard is ook op vakantie stilstaan geen optie.
4: Onze brandverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, inbraak en overige gevaren, inclusief rukwinden. De Self-Reliance brandverzekering. Extra voorzienend. Veilig verzekeren,
5: Self-Reliance. It's your boy K to the K, man. Yeah. All star. Waka. All big names to the brakas. Check mijn drip. Nike's Jordan, Adidas is fip. Puur onder groen, omdat toe lip is dope.

0: wereld waar veiligheid steeds belangrijker wordt, is Smartwiggy NV jouw betrouwbare partner. Als officiële Reolink-partner in Suriname bieden wij jou de nieuwste en meest geavanceerde beveiligingscamera's en alarmsystemen tegen betaalbare prijzen. Garantie op al je aankopen, veiligheid voor thuis, kantoor of bedrijf, betaalbare oplossingen voor elk budget. Bezoek onze socials of kom langs aan de Jagannath Lachmanstraat 95 en ontdek hoe eenvoudig het is om je woning of bedrijf optimaal te beveiligen. Smartwiggy NV. Security is no longer a luxury. It's a necessity.
1: Tot de volgende FCMC T-Mobile.

0: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Ezze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Kwak die temko, biji.
2: Wat ze niet kunnen zien, kunnen ze niet stelen. Zenobia NV mistalarmsystemen. Hey.

0: depositasan. Hey!
1: Pro Graphics Designs, Rubenstraat 21, telefoonnummer 459192 of e-mail ons op info@pgd.sr of check ons op social media.
2: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC naf uno.
3: iFix Phone & More. Voor reparaties, software en hardware van smartphones, tablets en laptops. Washingtonstraat 60, Binnenspark. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot half 5. Telefoon 442-503.
4: Vier Moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day Plated Brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen bel op 471500 extensie 5371. Trarica, we share the best with you.
5: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saia NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saia.

0: Skip. Dat is Skip.
1: Hou nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag. Zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Mijn schatje, Creative Gifts and More. Stad en de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 753x201. Van mijn schatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.
2: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85. Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Zelfstandig op de e-bike vanaf 16 jaar. Jongeren hebben vanaf ongeveer 16 jaar voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
2: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Nog geen klant van Republic Bank? Waarop wacht je nog? Geen ATM-kosten, geen maandelijkse kosten bij het gebruiken van een e-free account. En ATM-daglimiet voor 20.000 SRD. Meer vrijheid, meer gemak, meer voordeel. Kies slim. Kies Republic Bank.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
3: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
5: De hele week bij McDonald's de 2-piece Spicy Chicken Combo. 2 stukken knap.

0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
1: Yay! Je hebt het gehoord. Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid. We hebben 900 SD in de Spitsoor prijzenpot. En dat is om te besteden bij Lucky Store. We hebben 42 liter aan Energy Plus van GoTo. We hebben nog een 900 SD, dat is om te besteden bij McDonald's. En we hebben 1800 SD van Telesuur. De helft aan cash en de helft aan Telesuur beltegoed. En het enige dat u moet doen is bellen met 410881. Of u stuurt een sms naar 1088.
2: Ja, er zijn een heleboel wat sms'jes binnengekomen van onze spitsers op deze donderdag. Dus dan moeten we even gaan kijken waar we moeten beginnen. En dan kijk ik even naar de tijd. Goedemiddag, is het geluid van cassave die wordt geraspt? Goedemiddag, het geluid komt tot stand. Het geluid hoor je wanneer een koe voortbeweegt op een hoge grasvlakte. Het geluid komt door het verschonen van een hoef van een koe buiten. Een koe die zijn hoeven trekt over een kunstgrasveld. Nou, geen van de omschrijvingen is correct. Het geluid komt door het schrappen van het zand van een hoef van een koe buiten in het open lucht. Je krijgt het geluid bij de hoeven als een koe zich weigert te laten melken. Dus het stoot zich terug. Is de laatste sms binnengekomen via 1088. Geen van de omschrijvingen is correct.
1: Nog 40 seconden. Je mag bellen met 410881. Of je stuurt nog snel een sms naar 1088. Zo niet moeten we naar Spitsoor deel 4. Check de tips. En als het voor nu niet lukt, nou, dan moet je gewoon sterk terugkomen. Hoor. Sterk terugkomen.
2: Ja, je kunt nog even eraan nadenken. En gauw een bericht sturen naar 1088. Of bellen met ons op 410881. Onthoud de prijzenpot voor vandaag. 1800 SAD, de helft aan cash, de helft aan Telesuur. Bel te goed. 42 liter brandstof van GoTo. 900 SAD te besteden te McDonald's. En 900 SAD te besteden te Lucky Store.
1: Tot straks.
0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor. Powered by Telesuur. Energy Plus, Lucky Store en McDonald's. Doe straffel en kadoosje tours. Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1. We show you the world. Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname, kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

0: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even.
3: Lucky Store heeft niet gewoon veel.
2: Ze hebben heel veel.
3: Dus de vraag is,
2: hebben ze
3: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
2: Ja.
3: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
2: Ja.
3: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
2: Ja.
3: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
2: Ja.
3: Adres?
2: Ja.
3: Personeel?
2: Ja.
3: Parkeerplaats?
2: Ja.
3: Radioreclame?
2: Ja, ja, ja. Daar luister je nu naar.
3: Dus, alles dat u nodig heeft,
2: is hebben adresbaar.
3: Maar wist je dat we een website hebben?
2: LuckyStore.com.
3: Ons geheel assortiment in je handpalm.
0: Lucky Store, where shopping is a family affair.
4: Ai, mambruya.
0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
4: Oké, we moeten de laatste voor vandaag doen. And anything can happen.
5: Ja, dan ga ik even naar ons sms-scherm. Je kan dus via 1088 berichten sturen, zoveel mogelijk berichten met de juiste omschrijving of een verklaring van hoe het geluid tot stand komt. Het vergroot jouw kans om de prijzenpot te winnen. Hetzelfde geldt ook voor ons telefoonlijn 410881. Je mag natuurlijk zoveel mogelijk bellen om een idee door te geven, een tip, een verklaring van hoe het geluid tot stand komt. Het geluid hoor je wanneer een koe in een weiland 3 keer gras aan het eten is. Of het geluid is met een crimnerie de stal van de koeien schoonmaakt. Nou, geen van deze omschrijvingen is correct.
4: Alright, we kijken nog even snel naar de telefoon. Ja, je mag bellen 410881. Je hebt een minuut daarvoor. Of je stuurt nog snel een sms naar 1088. Je hebt nog wat ruimte om de tips te checken. Maar laten we nu dit doen. 900 SCD om te besteden bij Lucky Store. 42 liter aan Energy Plus van GoTo. We hebben 1800 SCD van Telesuur. De helft van cash, de helft van Telesuur beltegoed. En nog een 900 SCD om te besteden bij McDonald's. Check de Facebookpagina van Telesuur. Ze hebben 4 maal zoveel data. Heb je al fiber? Noem ik grapje. Vraag dat snel aan. Maar los daarvan, de Spitsoor tips die zijn er ook.
5: Ja, het geluid komt tot stand wanneer een koe gras aan het kouwen of herkouwen is. Het geluid hoor je wanneer een koe in een weiland 3 keer gras aan het eten is. Het geluid hoor je wanneer je 3 keren met een houwer zwaait om papayabladeren te kappen van een boom. Ruwe koeientong die likt over een ruwe houten tafel. Het geluid is met een crimerie de stal van de koeien schoonmaak. Ja, dat zijn de laatste sms'jes binnengekomen via 1088. A person mixing cement is ook nog de laatste omschrijving binnengekomen via 1088. Geen van ze is correct. En dan gaan we deze editie van Spitsoor moeten afsluiten. Morgen zijn we weer met de vrijdag editie. En dat wil zeggen dat we de prijzenpot het zal in afval stijgen, dus het wordt een veel hoger bedrag. En dan zie ik u morgen, hoort u ons morgen tussen 1 en 2. Fijne middag.
0: Dit was het dan voor vandaag. Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
6: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
7: Energy Plus advertised gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. GoTo's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
8: Energy Plus. Your engine loves it.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even.
3: Lucky Store heeft niet gewoon veel.
2: Ze hebben heel veel.
3: Dus de vraag is,
2: hebben ze
3: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
2: Ja.
3: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
2: Ja.
3: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
2: Ja.
3: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
2: Ja.
3: Adres?
2: Ja.
3: Personeel?
2: Ja.
3: Parkeerplaats?
2: Ja.
3: Radioreclame?
2: Ja, ja, ja. Daar luister je nu naar.
3: Dus, alles dat u nodig heeft,
2: is hebben adresbaar.
3: Maar wist je dat we een website hebben?
2: LuckyStore.com.
3: Ons geheel.

0: beste inkopen doe je bij handelsonderneming De Eenheid. Op de afdeling Technisch Center hebben wij topkwaliteit ISO gecertificeerde tegels, waterleiding en elektraproducten, douchecabines, jacuzzi enzovoorts. Onze bouwmarkt is goed voorzien van allerhande ijzerwaren, cementboards, glasblokken, gipsplaten en nog veel meer. Op de afdeling woninginrichting bent u terecht voor Europese vloermatten, meubilair, allerhande huishoudartikelen en onze originele Certa gezondheidsmatrassen in verschillende afmetingen en diktes. Certa, we make the world's best mattress.
1: Goedemiddag, het is donderdag 7 mei. Radio 10 met het nieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon is ingegaan een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens de Israëlische premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz was de belangrijkste commandant van de Ratwan-eenheid van Hezbollah het doelwit. Israëlische media schrijven dat de commandant van de elite-eenheid is gedood. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de berichten. Na anderhalve maand oorlog werd er 3 weken geleden een gevechtspauze in Libanon van kracht. Het betekende echter niet dat Israël en Hezbollah stopten met de aanvallen over en weer. Zo werden er afgelopen weekeinde zeker 7 mensen gedood bij een Israëlische aanval. Hezbollah meldde aanvallen op het Israëlische leger. De megatsunami die vorig jaar door een afgelegen fjord in de Amerikaanse staat Alaska raasde, is de op één na hoogste golf ooit gemeten. De gigantische vloedgolf van bijna 500 meter hoog ontstond nadat een berg in zee was afgebrokkeld. De megatsunami bij de fjord Tracy Orm bleef eerst nog onopgemerkt, maar wetenschappers ontdekten de ravage enkele weken later bij een wetenschappelijk onderzoek. Ze troffen gebroken bomen aan op de berghelling en in het water. Ook waren grote stukken rots ontdaan van begroeiing. Zo'n 64 miljoen kubieke meter rots, ongeveer gelijk aan 24 grote piramides, stortte met een enorme kracht in het water. Dat gebeurde in minder dan een minuut tijd. Het is de tweede grootste golf ooit gemeten. De grootste werd in 1958 gemeten, ook in Alaska, en was 524 meter hoog. De Amerikaanse staat Alaska is kwetsbaar voor megatsunamis door de steile bergen, smalle fjorden en aardbevingen. Megatsunamis ontstaan wanneer een aardverschuiving, vaak veroorzaakt door een aardbeving of losgeraakte gesteente, het water raakt. Ze zijn meestal lokaal en verdwijnen snel. Een reguliere tsunami ontstaat in de open oceaan en wordt direct veroorzaakt door aardbevingen. Ze kunnen duizenden kilometers afleggen en daardoor aan land komen in bevolkte gebieden met rampzalige gevolgen. Een Zuid-Koreaans hof van beroep heeft de straf van voormalig premier Han Duk-soo met 8 jaar verminderd. De 76-jarige politicus is vandaag veroordeeld voor zijn rol in de afkondiging van de staat van beleg door oud-president Yoon Suk-yeol. Han werd in januari veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. De rechter stelde dat hij had gefaald door geen kabinetsvergadering te houden, wat volgens de Zuid-Koreaanse wet nodig is voor een staat van beleg. De celstraf is nu teruggebracht tot 15 jaar. De straf werd verlaagd vanwege de staat van dienst van Han als politicus en omdat er geen bewijs is gevonden dat hij actief aan de

0: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropos of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
2: Hey, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hey, pak die mijn belly zo. Pakka. Je ligt.
3: Ja?
2: Maar hoe staat het met het werk in Klaardesan toch?
3: No spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
2: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
3: Met Polymax.
2: Die legplank, hoe staat daarmee?
3: No spang. Polymax.
2: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
3: Bas. No span. Polymax.
2: Oké. Wat heb ik wandering hier?
3: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
4: No span. Alles gedaan met Bison Polymax.
0: United Cement. Strength of the future.
5: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
6: Mam!
5: Oeps, de kinderen zijn er.
6: Pizza!
5: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
7: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
8: Dit wordt hem. Mommy, put on your dancing shoes. Zoals op zaterdag 9 mei presenteert Club Cozy de Mother's Day Celebration. Celebrate mom in style. Live entertainment by Q Time Band. Ladies, free entry. Men, 250 SRD. Cozy, always the place to be. The Mother's Day Celebration. Saturday the 9th of May, starting at 11. Cozy. Always the place to be, Solenbergstraat 3.
9: Suriname, bent u klaar om de wekker met meer motivatie te zetten? Droomt u van een nieuwe baan waar u kunt groeien en stralen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Subisco International NV is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Bekijk vandaag nog de openstaande vacatures via de Facebookpagina van Subisco International NV en solliciteer op de functie die het beste bij u past. Subisco International NV, waar uw volgende stap begint.
10: Connecting wonderful people with

vieren we 55 jaar Optiek Ninon. Het feest begint hier op Radio 10 met de Optiek Ninon 55 Radio Quiz. Luister en doe mee en win op 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 mei tijdens de Optiek Ninon 55 Radio Quiz hier op Radio 10.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo. Mitongo.

Welkom bij. Het is 14 over 2 en het is nog steeds Radio 10 Magic FM. Ik ben er weer en nu voor de Magic Spits. Ik begin met Shenseea featuring Vibes Cartel.